zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
2: Dit is Q. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. Protest aan het adres van Ed Sheeran op zijn eerste concert sinds de hele Macklemore-heisa in Philadelphia in de VS. Sheeran kreeg afgelopen week een golf van kritiek over zich heen omdat hij zijn voorprogramma Macklemore geschrapt heeft. Nadat hij Free Palestine gezegd had op het podium. Aan het concertgebouw werd dan ook geprotesteerd pro-Palestina. De politie had extra veiligheidsmaatregelen genomen. De zanger heeft zich ook geëxcuseerd. De Amerikaanse president Trump is vroeger teruggekeerd naar het Witte Huis. Hij zat in het presidentiële buitenverblijf Camp David in Maryland. Waarom hij terugkeerde naar het Witte Huis, dat willen ze niet bevestigen. Mogelijk heeft het iets te maken met de nieuwe aanvallen van de Houthi-rebellen in Jemen op Saoedi-Arabië. In ons voetbal kon Anderlecht gisteravond makkelijk winnen van Zulte Waregem. Het werd 3-0. In het klassement staat Anderlecht nu vijfde, Zulte Waregem zesde. Eerder op de avond speelden Lommel en KV Mechelen 0-0 gelijk. Lommel staat nu elfde, KV Mechelen voorlaatste. En dan nog kort naar de Davis Cup tennis, de landencompetitie is dat. Daar heeft Canada Frankrijk uitgeschakeld in de kwalificaties. Dat betekent dat Canada dus naar die Final 8 gaat in Bologna in Italië eind november. Onze Belgen die werden eerder gisteren al uitgeschakeld door Oostenrijk. De dag begint regenachtig, maar het wordt droger. Deze namiddag afwisselend zon en wolken en maxima tot 20 graden. Morgen meer zon en een graad of 19. En ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. It's a
1: Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.

0: Een heel goedemorgen. Het is 7 uur nieuws krijg je van Thomas.
1: Goedemorgen. Ed Sheeran heeft zich geëxcuseerd. Hij heeft voor het eerst van zich laten horen sinds de hele Macklemore-heisa op zijn concert in Philadelphia in de VS. Sheeran blijft ervan overtuigd dat zijn concerten geen plek zijn voor politieke statements, maar dat hij nu niet anders meer kan en dat wat er in Gaza aan het gebeuren is, verschrikkelijk is. Sheeran kreeg afgelopen week een golf van kritiek over zich heen omdat hij zijn voorprogramma Macklemore dus geschrapt had nadat hij Free Palestine gezegd dat op het podium een rijke concertorganisator ermee dreigde om die concerten van Sheeran te cancelen als hij Macklemore niet zou laten vallen. Het is vandaag Ouderloze Zondag. Nog nooit hebben zoveel steden en gemeenten daaraan meegedaan. Op meer dan 70 plaatsen worden auto's vandaag geweerd. Hoe een stad of gemeente die Ouderloze Zondag organiseert, dat verschilt. Maar op heel wat plekken is het centrum autovrij gemaakt en zijn er van allerlei activiteiten gepland. In ons voetbal kon Anderlecht gisteravond makkelijk winnen van Zulte Waregem. Het werd 3-0. In het klassement staat Anderlecht nu vijfde, Zulte Waregem zesde. Eerder op de avond speelden Lommel en KV Mechelen 0-0 gelijk. Lommel staat elfde, KV Mechelen voorlaatste. En dan nog kort naar de Davis Cup tennis. De landencompetitie is dat. Daar heeft Canada Frankrijk uitgeschakeld in de kwalificaties. En dat betekent dat Canada dus naar die Final 8 gaat in Bologna in Italië. Eind november. Onze Belgen die werden eerder gisteren al uitgeschakeld door Oostenrijk. De dag begint regenachtig, maar het wordt droger. Deze namiddag afwisselend zon en wolken en maxima tot 20 graden. En morgen meer zon en een graad of 19.
0: Op dit moment geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
2: Music. Robbe Petitja.
0: Zondagochtend, 7 uur gepasseerd. Misschien is je hoofd nog niet ready, misschien je body niet, maar je oren sowieso voor somber.

0: het maximale uit de zondag halen met Eva Max.
1: De Zondagochtendclub.
0: Goedemorgen, lieve vrienden. Zondag 20 september. Het is vandaag op een heel aantal plekken in ons land autoloze zondag. Niet vergeten, als je naar een grote stad zoals Antwerpen, Leuven of Brussel moet of daar woont, van 10 tot 6 kan je het centrum van die steden vaak niet meer binnenrijden met de auto. Dus hou daar zeker rekening mee. Ik heb dat vanochtend ook moeten doen. Ik was een beetje vergeten. Maar ik woon in het Brusselse en ik moet straks terug thuis geraken. Dus ik ben vanochtend met het fietsje. En net vanochtend keihard regen natuurlijk. Ik moet wel toegeven, het heeft me heel wakker gemaakt. Zo regen op mijn kop op de fiets. En een beetje sport 's ochtends vroeg, kan nooit kwaad, hè. Er is een update trouwens. Je hebt het misschien gehoord al tijdens het nieuws. Er is een update over de hele Ed Sheeran situatie. Want Ed, die zat in het oog van de storm de afgelopen dagen door Macklemore als voorprogramma van zijn tour te verwijderen. Wegens Macklemore zijn pro-Palestijnse standpunten kwam heel veel kritiek op. En hij heeft tijdens zijn concert in Philadelphia nu gereageerd op die kritiek. Ed Sheeran.
2: What is happening in Gaza is a catastrophic and unjustifiable and disproportionate. My heart has been broken by the scale of devastation and loss of civilians' lives, of children's lives.
0: Ja, hij was effectief ook echt wel aangedaan door de hele situatie, dat zag je. Het is misschien een beetje te laat, die reactie. Zou het statement nu niet gewoon zijn? Macklemore terug op die tour. Nee? Dat denk ik dan, hè. Is helemaal anders nu. Verse muziek, even vers als deze mooie dag. DJ Goya, die moet je leren kennen. Roemeense DJ die een belangrijke missie heeft, namelijk mensen laten dansen. En dat is, denk ik, geslaagd, die missie.
3: Dit

heel goed dit. Michiko, DJ Goja en Jason Derulo. Wel te kort. Mensen maken steeds kortere muziek. 1 minuut 55, jongens. Kom aan, zeg. Zondag 20 september, het begin van de astronomische herfst komt in zicht. En er is op 20 september in de geschiedenis heel wat gebeurd. 20 september 1946. Toen was er het eerste filmfestival van Cannes. Nu een van de belangrijkste filmfestivals ter wereld. Onze Vlaamse Lucas Hond scoort daar altijd goed. Nog op 20 september, de geboorte van George R.R. Martin. Je denkt wie? De schrijver van Game of Thrones. De vraag is nu, wanneer? Was dat vroeger of later, de geboorte van die George R.R. Martin, dan die eerste editie van Cannes in 1946? Als jij zin hebt om mee te spelen, vroeger of later, drop het even in de Q-app. Vraag vanochtend. De geboorte van George R.R. Martin, was dat vroeger of later dan het ontstaan van het filmfestival van Cannes?

0: Vincent Vieris is terug. Uitgerust? Totaal niet. Maar hij heeft jullie keihard gemist. En daarom zeg ik gewoon yes op al jouw dromen. Racen tegen Koen Wouters op het circuit van Zolder. Yes. Een nieuwe PlayStation om urenlang GTA op te spelen. Yes. Een helikoptervlucht naar je oma. Yes. Vincent Live presenteert Yes Day. Op welke vraag wil jij yes krijgen? Vraag het in de Q-app. Vincent Live. Yes Day. Woensdag. De hele dag bij Q.
1: Q-music. Q sounds better with you.
2: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
3: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
4: Nog even, alles goed.
3: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
5: Come on.
3: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij defensie, meer dan een job, een missie.

0: 20 over 7 gepasseerd, je hoorde Yougel.
1: Dag op dag.
0: Armin uit het mooie Zeelen, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Goeiemorgen op zondag. Hè. Je bent vroeg op de baan. Allee, ik moet eigenlijk zeggen, net klaar met je flexijob, dus laat op de baan. Hè. Je hebt bij de bakker gewerkt. Nu niet. Wat moet jij juist doen, Armin?
2: Ik moet eigenlijk 's morgens in de grote bakkerij het brood en de koffiekoeken laden. En dan moet ik die rondbrengen naar alle winkels.
0: Ja, want de bakker waar jij voor werkt, die heeft 20 bakkerijen verspreid over de regio, hè?
2: Ja, klopt.
0: Allee jong, keiveel. Heb je zelf ook een broodje mee voor thuis?
2: Eén broodje, ja.
0: Ah ja, één subtiel broodje, dat gaat niet opvallen dat je dat genomen hebt. Of betaal je dat netjes, Armin?
2: Ja, we moeten dat betalen.
0: Ja, tuurlijk, zal wel zijn. We gaan even terug in de tijd, hè. 20 september 1946, toen was er het eerste filmfestival van Cannes. Dat was toen helemaal nog niet zo chic als nu, want we waren echt vlak na de Tweede Wereldoorlog. Nog op 20 september, de geboorte van George R.R. Martin, oftewel de schrijver van Game of Thrones. Maar was dat vroeger of later dan dat eerste filmfestival van Cannes? Wat denk jij, Armin?
2: Dat was later.
0: Dat is juist, maar niet zo heel veel. George R.R. Martin is geboren in 1948. Fan van Game of Thrones, ooit gezien?
2: Nee, niet zo, nee.
0: Ja, ik ook niet. Ik moet dat toegeven. Nooit naar gekeken en ik vind het nu ook te laat. Iedereen heeft het al gezien, dat is overal al gespoild. Ja. Dag op dag, op 20 september, nog een jarige, de Nederlandse Laura Dekker, oftewel het zeilmeisje. Het was de jongste zeilster die solo rond de wereld zeilde. Dat was toen wereldnieuws, want van haar ouders mocht ze, maar er was veel tegenstand, hè, omdat ze zo jong was. Ze heeft het toch gedaan. Ja. Was dat vroeger of later dan de geboorte van die schrijver van Game of Thrones in 1948?
2: Dat was ook later.

TT die blijft maar insecten naar haar vernoemd krijgen. Dat is niet normaal. Vorige week al eentje, nu nog eens drie. Dat zijn dan wetenschappers die insecten ontdekken. En die geven die dan de naam Swiftifilus. Dat is toch zot? Florida, dat is toch zotter, die kreeg ooit een hele staat naar hem vernoemd.

0: Florida en Sia en Wild Ones, 7:30. En Thomas, eindelijk hebben we van Ed Sheeran gehoord, hè?
1: Ja, nadat hij al een hele week in het oog van de storm zit. Ik ga er nog even chronologisch door. Dus Ed Sheeran, die is aan het toeren en Macklemore was het voorprogramma. Nu, op een bepaald moment heeft Macklemore tijdens zijn optreden onder meer Free Palestine gezegd. En dat die oorlog daar nauw aan zijn hart ligt, dat we niet zomaar mogen wegkijken van die genocide dat daar gebeurt. En daarop hebben de concertorganisatoren in de VS vaak, ja, rijke mannen met relaties in Israël gezegd: kijk, als je Macklemore niet laat vallen, dan annuleren wij jouw concerten. Sheeran die heeft Macklemore dan uiteindelijk gedropt. En dat stuitte dus echt op een golf van kritiek. En nu, gisteren was er het eerste concert sinds heel die heisa. En voor hij aan zijn show begon, Ed Sheeran dus, heeft hij het publiek toegesproken. Het was eigenlijk best emotioneel. Zelfs op bepaalde momenten kon hij zijn tranen nog maar moeilijk bedwingen. Hij zei: kijk, mijn optredens zijn niet de plaats voor politieke boodschappen. Mijn muziek moet eenheid en samenhorigheid brengen. Maar met wat er nu in onder meer Gaza aan het gebeuren is, ja, kunnen we niet meer wegkijken. En ik vind het verschrikkelijk wat daar gebeurt. Hij zei ook nog: kijk, ik heb fouten gemaakt. En het publiek reageerde met luid applaus. En we blijven nog heel even in de VS, want de Amerikaanse president Trump die is vroeger teruggekeerd naar het Witte Huis. Hij zat in het presidentiële buitenverblijf Camp David in Maryland. Waarom hij terugkeerde, daar wil het Witte Huis voorlopig nog niks over kwijt. Mogelijk heeft het iets te maken met de nieuwe aanvallen van Houthi-rebellen in Jemen op Saudi-Arabië. Het weer dan. De dag begint regenachtig, maar het wordt droger. Deze namiddag afwisselend zon en wolken, maximaal tot 20 graden. En morgen meer zon en een graad of 19.
0: En er staan geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Maar ik wil er je ook attent op maken dat het in heel wat steden in ons land autoloze zondag is vandaag. Dus dat de centra van die steden niet bereikbaar zijn met de wagen.

0: Damiano David, the first time, bijna 20 voor 8 op zondag. Straks nog wakker worden met Freya Sky. En woensdag is het zover. Yes Day bij Vincent Live. Die dag zegt hij yes tegen al jouw wilde ideeën. Nu, daar is nog iets speciaals aan, aan die Yes Day. En dat heeft alles te maken met... Let it go, let
1: it go. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
3: Oh, oei. Met een enkel.
4: Schat, ça va?
3: Nee.
4: Wat kunt er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
1: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
5: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
6: Nog even, alles goed.
5: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
4: Come on.
5: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
8: Nog voor jij kan denken...
4: Ik heb gelijk geen energie.
8: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
9: Oh, mijn rug zit vast.
8: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
4: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
8: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek...
9: Rug zit vast.
8: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
4: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
8: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
10: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Imoscoopman!
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
11: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15,6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: niks erger dan de silent treatment. Dan weet je echt van, oh, ik heb iets fout gedaan. Zondagochtend, 7:45.
1: Vincent Live presenteert Yes!
2: Yes!
1: Yes! Yes Day!
0: We gaan eens vooruitblikken naar de week die komt, naar Yes Day. Want woensdag is zover, dan zegt Vincent yes op al jouw dromen. Nu, wat blijkt, heel veel mensen hebben die dromen al doorgestuurd. Ze hebben al doorgestuurd waar zij yes op willen krijgen. Hè. Bijvoorbeeld, ik wil parachute springen. Hè. Dan zegt Vincent woensdag misschien wel yes. Nu, er is een vraag die via qmusic.be al heel veel is binnengekomen. Namelijk tickets voor Disneyland. Dus wat we weten is, op die vraag gaat Vincent woensdag sowieso yes zeggen tegen iemand. Maar Vincent is Vincent en die doet al eens graag iets heel zots. Dus die dacht, ik kan wel wat tickets regelen, dat is leuk. Maar 2 tickets, dat is ook maar gewoontjes. En 4 toegangstickets voor Disneyland, dat is eigenlijk ook niet zo zot. En toen gebeurde dus dit. Ik heb een bus geregeld en 30 tickets.
3: Naar Disneyland.
4: Naar Disneyland Parijs. Dus niet jij, niet jij en je partner of jij en je gezin, maar jij en een groep van 30 mensen mogen naar Disneyland Parijs.
0: Ja, dat is dus heel je klas. Of al je collega's, of al je vrienden. Allemaal samen naar Disney. Alle info vind je via qmusic.be. Succes, hè. Ik gun het je keihard.

Charles Cornwolf bij Q, woensdag Yes Day bij Vincent Live. Bij ons thuis is het vooral constant No Day. Het heel de dag. Mijn driejarige zoon, zijn favoriete woord is dus nee. Zelfs als die wel iets wil, dan zegt hij nee, hè.

De peuterpuberteit heet dat, Robbe. Dat zegt Bram. Dat is wanneer peuters ineens nee ontdekken, zoals mijn zoontje, en lastig doen. Oh, Bram, als dit al zo heftig is, ben ik niet klaar voor de echte puberteit, denk ik. Of je thuis nu met een peuter zit of met pubers, of met een puppy die je moet opvoeden, dat is ook niet simpel. Geniet van je zondag. Wat een prachtige dag. Dit is Madonna.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
2: Een zeer goedemorgen in het nieuws van 8 krijg je van Thomas.
3: Goedemorgen. Ed Sheeran die heeft zich geëxcuseerd nadat hij al een week in het oog van de storm loopt. Sheeran had zijn voorprogramma Macklemore geschrapt na pro-Palestijnse uitlatingen op het podium en onder druk van concertorganisatoren. Sheeran heeft zich nu voor het eerst laten horen tijdens een concert in Philadelphia in de VS. Hij was emotioneel en zei dat het nooit de bedoeling geweest is dat zijn concerten een politiek toneel zouden worden, maar dat hij niet langer kan zwijgen en dat het verschrikkelijk is wat er in onder meer Gaza aan het gebeuren is.
4: What happened in Israel and at the Nova Music Festival on October 7th was horrific and compounded centuries of Jewish pain. What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate. Our heart has been broken by the scale of devastation and loss of civilians' lives, of children's lives.
3: De Amerikaanse president Trump is vroeger teruggekeerd naar het Witte Huis. Hij zat in het presidentiële buitenverblijf Camp David in Maryland. Over de officiële reden wil het Witte Huis niets kwijt. Mogelijk zitten de nieuwe aanvallen van de Houthi-rebellen in Jemen of Saoedi-Arabië daarvoor iets tussen. Het Witte Huis heeft trouwens de perskaart van een CNN-journaliste afgenomen. Gisteren had president Trump aangekondigd dat CNN niet meer welkom is op het Witte Huis, omdat de zender volgens hem te negatief bericht over zijn beleid. CNN noemt het een aanval op de persvrijheid. Sport dan, op de atletiekmeeting in Talence in Frankrijk heeft Nafi Thiam de zevenkamp gewonnen. Het was haar eerste zevenkamp na het mislukte WK van vorig jaar in Tokio. Ze haalde het voor de Duitse Anna Ehlers en Norwitz, die werd derde. In ons voetbal kon Anderlecht gisteravond makkelijk winnen van Zulte Waregem. Het werd 3-0. In ons klassement staat Anderlecht nu vijfde, Zulte Waregem zesde. Eerder op de avond speelde de Lommel en KV Mechelen 0-0 gelijk. Lommel staat 11e, KV Mechelen voor laatste. Een autoloze zondag vandaag. En dat is de uitgelezen kans voor onderzoekers om na te gaan wat zo'n dag doet met de luchtkwaliteit. De Vlaamse Milieumaatschappij gaat daarom in 5 steden tegelijk metingen uitvoeren.
5: We gaan dat doen in samenwerking met Telraam. Die organisatie heeft toestellen aan gevels van huizen. En die kunnen dan nagaan hoeveel wagens er passeren, hoeveel bussen er passeren. En we gaan dus een vergelijking maken van een gewone zondag en die autoloze zondag.
3: De metingen gebeuren in Aalst, Antwerpen, Beveren, Leuven en Vilvoorde. De dag begint regenachtig, maar het wordt droger. Deze namiddag afwisselend zon en wolken en maxima tot 20 graden. En morgen meer zon en een graad of 19.
2: En er staan geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Maar dus niet vergeten, in heel veel steden is het autoloze zondag.
6: Music. Robbe Petitja.
2: Van TikTokertje evolueren naar popster. Het kan. En Alex Warren die heeft bewezen dat het kan. Fever Dream, hoor je zo.

0: What about? 9 over 8, Pink bij Q. Goedemorgen.
1: De Zondagochtendclub.
0: Het nieuws van de dag op deze zondagochtend. Ed Sheeran die heeft gereageerd op heel de heisa rond het schrappen van Macklemore op zijn tour. Het was zijn voorprogramma, heeft hij geschrapt wegens Macklemore zijn pro-Palestijnse standpunten. Ed Sheeran heeft erover verteld tijdens zijn optreden in Philadelphia en was ook zichtbaar geëmotioneerd, kwam luid applaus van het publiek. Nafi Thiam heeft ook gezorgd voor luid applaus, want die won de zevenkamp in Talens op de atletiekmeeting daar. Dat heeft hij keigoed gedaan. Vorig jaar was de sfeer nog iets anders, hè? Weet je nog? Boel tussen Nafi Thiam en haar coach en de Belgische Atletiekbond. De coach die zei toen dit.
2: Ik ben beschaamd van een Belg te zijn.
0: Het zal vandaag wel anders zijn. Proficiat Nafi Thiam. Het gaat vandaag op deze mooie zondag. Een klein beetje regen nog, maar er komen ook opklaringen aan. Als jij nog fijne weekendplannen hebt, je mag ze altijd delen. Dat kan je trouwens ook doen als voicebericht in de Q-app. Dan hoor ik jouw stem ook eens. Want dat is hier eenrichtingsverkeer niet te doen.

0: kwart over acht gepasseerd. Jonas Brothers, Back You Music. Goedemorgen. Virginie uit Diksmuiden die heeft fijne plannen. Die trekt naar een rommelmarkt. En David die gaat met heel het gezin naar Oostende op deze zondag. Joël die moet gaan hardlopen. Laatste training om volgende week zondag een halve marathon te lopen. Dwars door Mechelen. Ik weet niet of die marathon zo heet, Joël, of jij gewoon dwars door Mechelen trekt. Maar alleszins heel veel succes ermee. Het is op heel veel plekken autoloze zondag vandaag. Onder meer het hele Brusselse gewest is vanaf 9:30 niet meer toegankelijk met de auto. En ik heb daaraan gedacht. Dus ik ben vanochtend met de fiets. Ik vind dat relaxerend ook. Dat is leuk met de fiets naar het werk. En normaal luister ik een podcastje of een beetje muziek. En ik was dat vergeten vanochtend. Ik was mijn oortjes thuis vergeten, die liggen daar nog ergens. Dus ik heb me met iets anders moeten bezighouden. Naast opletten op de weg, want dat doe ik uiteraard ook, heb ik mij bezighouden met nummerplaten. En je gelooft gewoon niet hoeveel gepersonaliseerde nummerplaten je tegenkomt. Dat valt keihard op. Dat was vroeger niet zo. Het mag ook nog maar een paar jaar, denk ik. Maar echt, iedereen vanochtend had een gepersonaliseerde nummerplaat. Ik ben een See Ya Later tegengekomen op de baan. Vond ik een mooie. Ik ben ook een Ronnie 64 tegengekomen vanochtend vroeg. Ik gok dat Ronnie 64, dat die mens zijn voornaam plus zijn geboortejaar is. En ik hoop dan vooral niet dat Ronnie 64 dat ook als wachtwoord online gebruikt, want dan heeft hij een probleem. Ik ben benieuwd of jij ooit al mooie exemplaren tegengekomen bent, want het lijkt wel alsof het halve land rondrijdt met een gepersonaliseerde nummerplaat.
1: Hij kan prachtig zingen. Hij staat altijd klaar met een inspirerende levenswijsheid.
2: Ach, de vlot trekt buiten nog eens.
1: En hij heeft een enorme aaibaarheidsfactor.
3: Jij bent een rijdende piemel.
1: Alex Agnew is het perfecte gezelschap om je dag goed te starten.
4: Jezus, gast, meen ik dat eens? Slimebal.
1: De Alex Agnew Awards. Morgenochtend 7:45 bij Maarten en Dorothee.
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
6: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Lickily and I Follow Rivers. Niet te doen hoeveel gepersonaliseerde nummerplaten er zijn in ons land. In Nederland en Frankrijk, geen hè trouwens. Dat mag daar niet. Het is verboden, je kan dat daar niet bestellen. Bij ons wel, mocht je interesse hebben. Zo'n gepersonaliseerde nummerplaat kost 1000 euro. Dat valt mij dus op, hè. Heel veel mensen hebben het. Heel veel bedrijven ook. Een goede manier om promo te maken, hè. De naam van je bedrijf op je nummerplaat. Christel uit Aalst, die kwam ooit een nummerplaat banaan tegen. Only in Aalst. Julie uit Kontich heeft ook een schoontje tegengekomen.
1: Wat ik al ben tegengekomen is een nummerplaat plug-in. Natuurlijk was dat ook van een elektrische wagen, maar ik vond het wel zeer toepasselijk.
0: Heel toepasselijk, ja. Adam uit Tervuren, die verzamelt ze zelfs en dat is begonnen tijdens de lockdown.
2: Sommige mensen gingen brood pakken, anderen sloegen wc-papier in. Ik verzamelde nummerplaten. En blijkbaar vonden mensen dat interessant, want al snel begonnen ze mij foto's te sturen van nummerplaten die zij ook onderweg tegenkwamen. Zo heb ik dan een mooie verzameling kunnen maken.
0: Een heel schone verzameling trouwens. Want hij heeft ook zo zijn favorietjes.
2: Een Volkswagen.

schoon, hè, dit. Break Up in Reverse, nieuwe Teddy Swims. Prachtig nummer, dit. Goedemorgen. Het is bijna 8:30. Dit is Reggie.

0: nog een mooie nummerplaat gespot door Davy. Een dikke sportbak met daarop bloed. Altijd crazy, die gepersonaliseerde nummerplaat. Het zou trouwens geen 1000 euro kosten, maar 1003 euro. Inflatie. Dikke miserie voor wie vandaag ergens met de auto naartoe moet. Hè?
1: Ja, zo kan je het inderdaad ook bekijken. Of hoera voor alle fietsers en voetgangers en zo. Het is autoloze zondag vandaag. En het is moeilijk om er een lijn in te trekken hoe die dag er overal uitziet. Op de meeste plaatsen worden auto's en gemotoriseerde voertuigen weerd uit de centra. Robbie, jij zei daarnet ook al, vanaf 9:30 geen auto's meer in Brussel. Tot 7:00 vanavond openbaar vervoer, taxis en de hulpdiensten mogen uiteraard wel nog door als ze maximaal 30 kilometer per uur rijden in dat gebied. Ook de Antwerpse binnenstad is van 10 tot 6 verboden terrein voor auto's. Minigolfen op de leien rond Antwerpen, een fietscarwash of een rollerparade met skates. Het kan allemaal in Antwerpen vandaag. Een hele hoop activiteiten in meer dan 70 steden en gemeenten. Nog nooit waren dat zoveel plaatsen trouwens. En dan toch nog even naar dat eerste concert van Ed Sheeran sinds de hele Macklemore heisa. De zanger heeft zijn excuses aangeboden nadat hij Macklemore liet vallen als een voorprogramma omdat concertorganisatoren ermee dreigden Ed Sheeran's concerten te cancelen. Aanleiding waren pro-Palestijnse uitspraken van Macklemore. Het weer dan. De dag begint regenachtig, het wordt droger. Deze namiddag afwisselend zon, wolken en 20 graden. En morgen meer zon en een graad of 19.
0: En er staat één file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Die staat op de Brusselse binnenring. Tussen Vilvoorde, Koningsdal en Machelen sta je 7 minuten stil. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar minder dan 5 minuten.

0: Afrojack, Never Forget You. Zometeen een kleine man met een grote stem.
1: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Belisol. Altijd zeker.
2: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
3: Wauw, ja!
4: Maar ja...
2: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
5: Ja! Maar ja...
2: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
5: Ja!
4: Maar ja...
2: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
7: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
8: Hallo.
7: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
8: Ja, ik wil autotechniek studeren.
7: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
8: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
7: Ja.
8: En dan krijg ik misschien wat centjes.
7: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
9: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
10: Morgen XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
11: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
12: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
11: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica Appels van Bellorta. It's a
14: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: Zo, bijna kwart voor negen. Het wordt een fijne dag, want autoluwe zondag of autoloze zondag op heel veel plekken. Maar dat is ook een spannende dag. Want, Matthias, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, jij werkt voor de takeldienst in het Mechelse.
1: Klopt, klopt.
0: En jij hebt het nog wel druk gehad vanochtend, hè? Hoe kwam dat?
1: Ja, omdat dat autoloze zondag is in Mechelen. Hè.
0: Ja.
1: Dan moeten er een aantal platen leeggetrokken worden, omdat de mensen fout geparkeerd staan.
0: En stond het goed aangeduid, Matthias, dat ze er niet mochten staan?
1: Ja, dat wel.
0: Ja, maar toch, mensen zijn onverbeterlijk. Hoeveel auto's hebben jullie weggesleept?
1: Dat ze er toch een stuk 20-tal, 25 zijn vandaag al van de morgen.
0: Ja, schone oogst?
1: Sorry?
0: Is dat een mooie oogst of is dat minder dan andere jaren?
1: Nee, dat is gewoon hetzelfde als elk jaar ongeveer.
0: Ja, dat is ongelooflijk toch?
1: Ja, dan kijken de mensen daar gewoon in naar die borden, maar ja, tegenwoordig.
0: Ja. Goh. Matthias, ben je nu klaar met het werken?
1: Ja, momenteel even.
0: Oké.
1: Storm gaan liggen, misschien is het niet nog. Maar.
0: Dus als je dit hoort, als je nu aan het luisteren bent, en je staat ergens in een stadscentrum, en je beseft, shit, het is autoloze zondag. Misschien staat je auto er nog en kan je hem nog gaan verplaatsen. En anders is hij dus al weggetakeld. Matthias, heb je dat zelf ooit al eens voor gehad? Is jouw eigen auto al eens weggetakeld?
1: Nee.
0: Nee, ja, als takelaar let je daar natuurlijk op. Ik wens je nog een mooie dag toe.
1: Dankjewel, broek.
0: Gelukkig zo. Ik heb het ook nog niet meegemaakt. Ik hoop ook dat het nooit gaat gebeuren. Altijd letten op de borden, hè, mannetjes. En zo'n autoloze zondag staat altijd goed op voorhand aangeduid. Dit is Bon Jovi, goedemorgen.

Diana Spyro. Ik vind dat die een Bond-song moet opnemen. Het lijkt wel alsof elke nieuwe single van Sienna een soort sollicitaties om een nummer voor James Bond te mogen schrijven. Dit is LSO. I like it. Goedemorgen.

nog op zondag? Mag het altijd laten weten en ik zal je begeleiden. Alleen die plannen dan toch, met goede muziek. Zometeen bijvoorbeeld nog 0800 Heaven. Hier is wat Harry Styles.

0: dat is goed, wakker worden. Goedemorgen.
1: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups, boost je business op Odoo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op experience.odoo.com.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
3: En voor mijn pensioen?
4: Tweede of derde pijler, juffrouw?
3: Wat lief?
4: En hebt u een VAPZ?
3: Wat?
4: Wat is een VAPZ, juffrouw?
3: Ik weet niet.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om u al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
5: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
4: Check.
5: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. B-bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
7: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
8: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
7: En is dat dan morgen wel opgeladen?
6: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
7: Wow.
6: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
0: Goedemorgen, 1 over 9, Thomas, krijg je met het nieuws.
9: Goedemorgen. En met Ed Sheeran die zich geëxcuseerd heeft nadat hij al een week in het oog van de storm loopt. Sheeran had zijn voorprogramma Macklemore geschrapt na pro-Palestijnse uitlatingen op het podium en onder druk van concertorganisatoren. Sheeran heeft zich nu voor het eerst laten horen tijdens een concert in Philadelphia in de VS. Hij was emotioneel en zei dat het nooit de bedoeling geweest is dat zijn concerten een politiek toneel zouden worden, maar dat hij niet langer kan zwijgen en dat het verschrikkelijk is wat er in onder meer Gaza aan het gebeuren is.
10: What happened in Israel and at the Nova Music Festival on October 7th was horrific and compounded centuries of Jewish pain. What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate. Our heart has been broken by the scale of devastation and loss of civilians' lives, of children's lives.
9: Een opmerkelijk verhaal uit Parijs, want in het Louvre hebben twee Duitsers zelfgemaakte schilderijen opgehangen. Ze deden dat in de zaal waar de Mona Lisa hangt. Ze bevestigden hun schilderijen met plakband aan de muur. De twee zijn opgepakt. Ze zeggen dat het om een grap ging. Kan Remco Evenepoel voor het vierde jaar op rij wereldkampioen tijdrijden worden? Dat is de inzet straks in Canada. Hij kan de eerste renner ooit worden die dat klaarspeelt. Het is een vlakke tijdrit van net geen 40 kilometer. Zijn belangrijkste concurrenten zijn de Italiaan Filippo Ganna en de Zwitser Stefan Kuhn. De eerste renner die begint eraan om 7 uur vanavond onze tijd. Evenepoel start als laatste om 8:30. Deze namiddag is het eerst aan de vrouwen. En in ons voetbal heeft Anderlecht een goede zaak gedaan. Het won gisteravond vlotjes met 3-0 van Zulte Waregem. In de stand staat Anderlecht nu vijfde. Zulte Waregem heeft 2 punten minder en staat zesde. Lommel en KV Mechelen bleven dan weer steken op een 0-0. Gelijkspel. Lommel staat 11e, KV Mechelen voorlaatste. Een autoloze zondag vandaag. En dat is de uitgelezen kans voor onderzoekers om na te gaan wat zondag doet met de luchtkwaliteit. De Vlaamse Milieumaatschappij gaat daarom in 5 steden tegelijk metingen uitvoeren.
11: We gaan dat doen in samenwerking met Telraam. Die organisatie heeft toestellen aan gevels van huizen. En die kunnen dan nagaan hoeveel wagens er passeren, hoeveel bussen er passeren. En we gaan dus een vergelijking maken van een gewone zondag en die autoloze zondag.
9: Die metingen gebeuren in Aalst, Antwerpen, Beveren, Leuven en Vilvoorde. De dag begint regenachtig, maar het wordt droger. Deze namiddag afwisselend zon, wolken en maxima tot 20 graden. Morgen meer zon en een graad of 19.
0: Twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de Brusselse binnenring tussen Vilvoorde Koningsel en Machelen. 13 minuten aanschuiven. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 5 minuten tussen Borgerhout en Deurne. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar minder dan 5 minuten.
12: Music. Robbe Petitjean.
0: De juiste platen, die heb je nodig om jouw zondag goed in te zetten. Ah wel, ik heb die bij. Wat dacht je van Olivia Dean?

0: Cameron Whitcomb. En zijn topplaatje.
1: De Zondagochtendclub.
0: Het is 9:10, zondagochtend. Het mooiste moment van de week toch, hè, de zondag. Er zijn mensen die nu thuis aan het genieten zijn met een koffietje of een theetje. Misschien zit je aan het ontbijt. Misschien ga je nog iets doen vandaag. Annemie, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Robben.
0: Voor jou is het een topweekend, hè?
2: Ja, hoor.
0: Ja, het heeft alles te maken met bowling, want jij bent, ik mag dat wel zeggen, hè, een bowler op hoog niveau, hè, Annemie?
2: Ja, tamelijk hoog niveau. Niet heel, heel, heel hoog, maar toch tamelijk hoog.
0: Oh, niet nuanceren, want wat heb jij gedaan dit weekend? Wat is er gebeurd?
2: Ja, ik heb gisteren de voorronde van de Silver Cup meegedaan.
0: Ja.
2: En dat was allemaal wel heel goed verlopen.
0: Oké. Okay.
2: Maar ik moet nu nog wachten tot deze namiddag, vooraleer ik weet of dat ik echt op dezelfde plaats ben gebleven of niet.
0: Ja, want op welke plaats sta jij nu?
2: Ik sta momenteel aan de leiding.
0: Allee, Annemie, dat is toch goed?
2: Ja hoor, dat weet ik.
0: Maar allee, dan gaat het toch lukken, want de Silver Cup, wat is dat juist?
2: Ja, dat is dus voor personen, dus dames en heren, die een gemiddelde hebben van tot 180 op hun pasje.
0: Mm-hmm.
2: En die kunnen daaraan meedoen. En dan is dat ook altijd met een voorronde. En dan op 11 november is er dan een finale in de Bolmaster in Brussel.
0: Ah ja, oké, de Bolmaster. Nu wil het toevallig niet dat ik daar heel dichtbij woon. Niet zo heel ver. Ik weet het zijn alleszins. Allee, jong.
2: Oh.
0: Ja, ik zal komen kijken. Ik meen het, hè. Op 11 november ga je daar sowieso in die finale staan, want dat heb je al bereikt dan.
2: Ja, hoor.
0: Allee, jong. Ik heb veel vragen trouwens over het bowlen. Mag ik ze even stellen?
2: Natuurlijk.
0: Oké, okay, hoeveel strikes gooi je zo per spel? Gemiddeld? Weet je dat?
2: Je kan er maximum 12 gooien.
0: Ja, en gebeurt dat soms?
2: Maar dat varieert eigenlijk altijd. Want wij spelen ook altijd op verschillende oliepatronen en zo allemaal. Dus dat is een beetje moeilijk om uit te leggen.
0: Ja, dus die er is olie op die baan. Ik ben er verschrikkelijk slecht in het bowlen, Annemie. Die bowlmaster, ik weet dat zijn, ik woon echt op 10 minuten fietsen vandaar. Af en toe passeer ik daar wel eens om een balletje te slaan. En ik ben altijd heel slecht. Heel slecht. Heb je zo een snelle tip om iets beter te worden?
2: Ja. Je moet je ook altijd, altijd relax bowlen en op een punt mikken.
0: Oké.
2: Okay. Dus en over een bepaalde lijn lopen ook altijd.
0: Oké, okay, dus relaxed zijn en op een punt mikken. En niet gewoon zomaar die bal op de grond gooien, gok ik.
2: Ja.
0: Zeg Annemie, we zien elkaar 11 november. Ik kom supporteren, hè.
2: Oké, okay, dat is goed.
0: Dat is echt waar.
2: Ik hou je eraan.
0: Ja, doe maar.

9:15 gepasseerd. Rihanna en Umbrella. Van de fantastische lip-sync van Tom Holland ook wel. We hoorden net Annemie. Het is keigoed in bowlen. En bowlen, dat is voor mij echt zoiets. Ik doe dat dan 1 of 2 keer per jaar. Tegen de helft van de ronde ben ik dan zo iets beter geworden. En dan de volgende keer dat ik ga, ben ik vergeten wat ik juist gedaan had om iets beter te worden. Maar Annemie, die bowlt dus in een bowling. Echt op 10 minuten fietsen van bij mij. Dus ik heb beloofd dat ik langs ga op 11 november. Ik ga me eraan houden. Dit is de Bauza. Goedemorgen.

0: 20 over 9. Goedemorgen. Er wordt hier in de Q-app gesuggereerd. Nog 13 weken en het is kerstmis. Kan je geen Mariah Carey draaien? Nu al. Jongens, ik zit nog met de zomer in mijn hoofd. Echt niet. Wel iets anders zometeen.
1: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
2: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
1: Ja.
2: Wauw.
1: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
2: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
1: En daarom sturen we updates over je verbruik.
2: Om de 6 seconden?
1: Nee, 1 keer per maand. Ah. Meer info op luminus.be.
3: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
5: Hoogstraten aardbeien.
6: Hoogstraten.
7: Dat is van Connections.
8: New York, zalig, hè? Die boutiquesjes in Williamsburg.
9: Ah, miljard gemist.
8: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.

0: Grande. Ze heeft een pauze ingelast. Hopelijk vindt ze de rust die ze nodig heeft.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Nieuwe muziek van Berre, Loving Each Other, een beetje liefde, is wat de wereld wel kan gebruiken.

0: straks speel jij misschien wel alles of niks. Je kan meespelen voor 2 cinematickets of voor 4 cinematickets. 1 vraag krijg je en je wint alle tickets of ook helemaal niks. Alles of niks in de Q-app als jij mee wil doen. Thomas, het is D-Day voor Remco Evenepoel. Hè?
1: Ja, belangrijke dag inderdaad voor hem. 2K tijdrijden wordt gereden in Canada. En Evenepoel kan de eerste renner ooit worden die 4 jaar op rij wereldkampioen wordt. Nu, die tijdrit moet eerst nog gereden worden natuurlijk. Net geen 40 kilometer een vlakke rit. De belangrijkste concurrenten voor Evenepoel zijn de Italiaan Filippo Ganna en de Zwitser Stefan Küng. Evenepoel die start eraan vanavond om 8:30 onze tijd. Het is autoloze zondag. In meer dan 70 steden en gemeenten worden auto's en gemotoriseerde voertuigen uit het centrum geweerd. Het is moeilijk om een lijn te trekken in hoe die dag er overal uitziet. Elke gemeente vult dat een beetje zelf in. In Antwerpen bijvoorbeeld kan je gaan minigolfen op de leien rond de stad. Er is ook een fietscarwash of een rollerparade met skates. Vanaf 6:00 vanavond kan je er dan weer gewoon door met de auto. De dag begint regenachtig, maar het wordt droger. Deze namiddag afwisselend zon, wolken en temperaturen tot 20 graden. Morgen meer zon en een graad of 19.
0: En er staan inmiddels geen files meer op onze snelwegen, waar jij meer dan 5 minuten verliest.

0: Lyle Smith, Chris uit Gerardsbergen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, het wordt een drukke zondag bij jullie thuis, want jouw zoon is jarig. Hè? Hoe oud wordt hij?
1: Hij wordt 13 vandaag, ja.
0: 13, schone leeftijd. Is hij al aan het puberen of valt het mee?
1: Dat valt nog zeer goed mee. Dus zeer braaf, laten we het zo denken.
0: Nog even wachten en dan gebeurt dat. Chris, wat is het plan vandaag?
1: Het plan is dat de zoon met zijn zussen naar de autoloze zondag gaat in Brussel. Daar een aantal dingen doen. Ondertussen gaan wij de ouders interclub padel gaan spelen. vanavond in de latere namiddag gaan wij frietjes halen en een taartje eten. En dan zijn we eigenlijk.
0: Oh, heerlijk. Een matte taart toevallig?
1: Eens zijn gewoon patiekjes, zoals dat we zeggen. De matte taart hebben we erwege gelaten deze keer.
0: Oké, maar normaal in Gerardsbergen, matte taart, dat alleen al daarom...
1: Ja, ik maak die zelf zo.
0: Zalig. Stuur het recept maar door. Gelukkig vrijdag ook aan de zoon. Misschien kan je hem ook nog wat cinematickets cadeau doen, want jij speelt zo meteen mee met Alles of Niks. Eén vraag uit de actualiteit, Chris, krijg je van de voorbije week. En ofwel win je alles, ofwel niks. Voor twee cinematickets is het een vraag uit de categorie Showbiz. En voor vier cinematickets gaat het over huisdieren. Wat kies je?
1: Hier, hè.
0: We gaan voor de vier. Oké, tot zo.
2: Vincent Virus is terug. Uitgerust? Totaal niet. Maar hij heeft jullie keihard gemist.
3: En daarom zeg ik gewoon yes op al jouw dromen.
2: Racen tegen Koen Wouters op het circuit van Zolder.
3: Yes.
2: Een nieuwe PlayStation om urenlang GTA op te spelen.
3: Yes.
2: Een helikoptervlucht naar je oma.
3: Yes.
2: Vincent Live presenteert Yes Day. Op welke vraag wil jij yes krijgen? Vraag het in de Q-app. Vincent Live. Yes Day. Woensdag de hele dag bij Q.
4: Q-music. Q sounds better with you.
5: Yes zeggen tegen het huis van je dromen. Jij kunt da. Imo.
6: Dat is Imo!
7: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
8: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
9: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
8: En is hij dan morgen wel opgeladen?
7: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
8: Wow.
7: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
10: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
11: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
10: Ah wel, maar ik ga ook, hè.
12: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
13: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
14: wauw!
13: Van Vibra.
15: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
16: Ja, ja.
15: En zaterdag scoutsweekend.
16: Komt goed.
13: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor maar €7,50. Dat is
15: wauw!
13: Van Vibra.

0: was het spel waarbij je ofwel alles wint of niks. Eén vraag uit de actualiteit en jij bepaalt volledig de inzet. Speel je mee voor 2 of voor 4 tickets? Voor 2 tickets gaat het vandaag over de showbiz. Voor 4 tickets heeft het alles te maken, die ene vraag, met huisdieren. Chris uit Gerardsbergen, jij gaat voor 4 tickets, hè?
1: Ja, klopt.
0: 4 cinematickets, nog altijd zeker van je keuze?
1: Nog altijd zeker van de keuze, ja.
0: Oké, hier gaan we dan, hè, voor 4
1: cinematickets.
0: Voilà, alles of niks, zo gaat dat. We zitten in de categorie huisdieren. De federale regeringsonderhandelingen, onder leiding van Bart Wever, die blijven moeizaam verlopen. Hè. Er moet bespaard worden. En ondertussen blijft Bart Wever zijn kat de show stelen op Instagram.
1: Ja.
0: Jouw vraag, hoe heet de kat van premier De Wever die in de wedstrijd 16 woont?
1: Maximus.
0: Maximus, dat is helemaal juist. 4 cinematickets komen jouw richting uit, Chris uit Gerardsbergen. Zijn ze voor je jarige zoon?
1: Dank je. Ja, dat zijn zeker voor mijn jarige zoon.
0: Ja, dat zeg jij nu wel, maar is dat echt waar?
1: Vader zal meegaan, hè, maar...
0: Goed. Geniet ervan en van je dag. Salut.

de Friday night is nog heel ver weg, hè. Op zondag, bijna 9:50. Wij hebben thuis dit weekend heel veel somber geluisterd. En dan beseft wij ineens, die is 21, hè. Schrijft en verzint alles zelf. Homewrecker. Sounds better.

0: Somber, 21 jaar oud en maakt dus op zijn eentje dit soort muziek. Wat deed jij toen je 21 was? Ik zelf zat nog op de middelbare school. Dat is geen grap, dat is echt waar. Maar dat is een verhaal voor een andere keer, ga ik nu niet doen. Jana, die maakt het weekend na 10 uur extra plezierig. Houd je straks gezelschap. Laat al maar weten wat je zondagse plannen nog zijn. Bij mij is de verraders kijken. Kijk altijd uitgesteld. Kijk er ook altijd twee tegelijk, want ik heb per ongeluk een abonnement op VTM Plus, maar dat is ook voor een andere keer.
1: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
2: Het is 10 uur, goedemorgen. Het nieuws krijg je van Thomas.
3: Goedemorgen. De werkgevers geven minder telewerkdagen. 3 op de 10 haalt dat aantal naar beneden. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf SD Works.
4: Veel werkgevers vragen toch wat meer aanwezigheid op kantoor. Vooral voor die samenwerking binnen het team. Die verbinding met elkaar zoeken. Soms ook op een andere manier. We soms wat meer efficiënter gaan samenwerken. Vergaderingen die fysiek gehouden worden in plaats van hybride. Iemand zit op kantoor, iemand anders zit thuis. Dat werkt ook niet altijd even efficiënt natuurlijk.
3: 4 op de 10 werkgevers verwachten trouwens dat hun medewerkers dit najaar sowieso meer naar kantoor zullen komen door de hoge energieprijzen. In Duitsland zijn de stembureaus geopend in onder meer Berlijn voor de deelstaatverkiezingen. Nog tot 6 uur vanavond kunnen mensen hun stem uitbrengen. En de uitslag van die deelstaatverkiezingen kan ook belangrijk zijn voor de nationale politiek. Want als de CDU slecht scoort, dan begint de positie van bondskanselier Merz te wankelen. En kan Remco Evenepoel voor het 4e jaar op rij wereldkampioen tijdrijden worden? Dat is de inzet straks in Canada. Hij kan de eerste renner ooit worden die dat klaarspeelt. Het is een vlakke tijdrit van net geen 40 kilometer. En zijn belangrijkste concurrenten zijn de Italiaan Filippo Ganna en de Zwitser Stefan Kühn. De eerste renner begint eraan om 7 uur vanavond. Evenepoel die start dan om om 8:30. Ik ga dan zin helemaal opnieuw beginnen. Evenepoel die start als laatste, zo is het, om 8:30 vanavond onze tijd. Deze namiddag is het trouwens al aan de vrouwen. En gedoe met het weer. Deze namiddag wordt het op de meeste plaatsen droog, afwisselend zon, wolken en temperaturen tot 1 graad of 20. En morgen volop zon en 19 graden.
2: En er staan geen files van langer dan 5 minuten.
5: Music.
6: Jana de Wilde.
2: De zondag is de leukste, maar vooral ook de muzikaalste dag van de week. En dat ga ik de komende 3 uur bewijzen. Een zeer goede morgen.

0: Daft Punk en Pharrell Williams met Get Lucky. Dat word jij vandaag sowieso ook, want met de radio op Q zit je qua muzikale vibes al helemaal goed om te genieten van de zondag. Goedemorgen lieve vrienden, ik ben net terug uit vakantie, daar heb jij natuurlijk niks van gemerkt, maar de afgelopen dagen zat ik in Schotland, in Edinburgh. Een waanzinnig mooie stad als je helemaal into de herfst bent, into Harry Potter, mooie architectuur, zalige open-minded mensen, dan ga je echt niet weten waar te kijken als je zelf ooit naar daar zou gaan. Het is een absolute aanrader, het is ondertussen de tweede keer op nog geen 2 jaar tijd dat ik er ben. Topstad. Echt de moeite, moet je doen. En terwijl ik daar zat in de regen en in de wind, hebben wij bij Q een soort nazomerhit Q-topschijf gemaakt. En met de temperaturen van komende week zal deze zeker tot zijn recht komen.
1: Dit

0: Sharon bij Q met Sapphire. Luisteraar Debbie uit Antwerpen die stuurt dat ze met enkele vriendinnen in oktober ook naar Edinburgh gaat. Of er bepaalde dingen zijn die ze absoluut moeten doen of moet zien, dat stuurt er ook nog bij. Er is zoveel om op te noemen, er is zoveel om te ontdekken in die stad. Wat ik zou aanraden, maar eigenlijk is dat iets voor bij elke citytrip, is gewoon je wandelschoenen aantrekken en zoveel mogelijk rondwandelen. Niet te veel op voorhand plannen, maar je vooral laten verrassen door alle schoonheid die zo'n stad te bieden heeft. Zeker doen dus, en oktober is een prachtige tijd om naar Edinburgh te gaan natuurlijk met dat herfstweer en dan komt het nog beter tot zijn recht. Zometeen Denver City en Self-Aware by Q. Eerst een muzikale vooruitblik naar vanavond om 7:15. En dat krijg je van Robin Schulz en Jasmine Thompson.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Vanavond een currieke?
1: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
2: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
4: Bij Beobank krijgt u vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
8: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Dit is mijn persoonlijke favoriet uit de Q-top 40 en hij mocht deze week de top 10 openen. Temper City en Self Aware. Afgelopen vrijdag stonden de Pussycat Dolls in de AFAS-dome in Antwerpen. Het was een van de grootste girlbands uit de Zero's. En ik ga nu nog 10 jaar verder terug in de tijd, want de 90's die waren voor de Spice Girls. Dit is een van hun grootste hits bij Q. Stap, goedemorgen.

luisteraars Rick en Kathleen die zijn onderweg in Kopenhagen naar de start van de halve marathon. Die wordt daar blijkbaar vandaag gelopen en zij doen uiteraard ook mee. Ik hoop dat ik de komende tijd nog wat extra motivatie kan geven om die marathon keihard te knallen. Maar dat moet denk ik wel lukken met de muziek die ik klaarstaan heb. Onder andere DJ-licious Catseye en Razorlight is voor zometeen. Het is nu 22:30 en als je ergens naartoe aan het rijden bent in België, dan heb ik goed nieuws. Je verliest nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen.

0: DJ Lichtjes met een nummer. I miss this magic with you. Over wat Bess Houdini, dat is de vrouw en de assistente van Harry Houdini, jarenlang zei na zijn overlijden. I miss this magic with you. En van de goochelaars gaan we naar het circus nu met Animal van Cat's Eye.
1: Hij kan prachtig zingen. Hij staat altijd klaar met een inspirerende levenswijsheid.
2: Ach, de vlot trekt buiten nog eens.
1: En hij heeft een enorme aaibaarheidsfactor.
3: Jij bent een rijdende piemel.
1: Alex Agnew is het perfecte gezelschap om je dag goed te starten.
4: Jesus, gast, menige deze slimebal.
1: De Alex Agnew Awards. Morgenochtend 7:45 bij Maarten en Dorothee.
5: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
6: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
7: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
6: En is dat dan morgen wel opgeladen?
5: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
6: Wow.
5: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be. It's a
10: Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.

hadden niet echt heel veel hits, maar de hits die er waren, die waren er echt boenk op. Razorlight en America Back You. Het land waar in 1981 MTV het licht zag. Elk jaar al sinds 1984 worden daar de MTV VMA's uitgedeeld. Dat zijn de Video Music Awards, allemaal prestigieuze prijzen voor artiesten die naast muziek ook de vetste videoclips maken voor hun songs. De nominaties voor de VMA's dit jaar die werden eerder al bekendgemaakt, maar nu zijn er 4 nieuwe categorieën toegevoegd, waardoor de artiest met de meeste nominaties nu nog meer kans maakt op zo'n beeldje. Zo is Madonna bijvoorbeeld van 11 naar 13 nominaties gegaan. Het is ook echt het jaar van Madonna. Taylor Swift is van 9 naar 11 gegaan en ze wordt net gevolgd door Sabrina Carpenter, Ariana Grande en Bruno Mars. De uitreiking van de VMA's die is voorzien voor volgende zondag, dus dan ga je weten hoe de vork aan de steel zit. En zometeen dan hoor je al een van de kanshebbers voor beste song van het jaar. En dat is verrassend, want wij hebben de artiest eigenlijk pas dit jaar leren kennen. Dat is voor zometeen na Zomervibes van Enrique Iglesias en Thomas Gray met Rumors.

Het lijkt er vandaag nog niet op, maar ik beloof het, het weer wordt echt beter de komende dagen. En Enrique Iglesias helpt graag een handje mee. Bailando, samen met Sean Paul bij Q-Music. Het is bijna 11 uur ondertussen. En u was beloofd een van de kanshebbers op Song van het Jaar op de VMA's. Ella Langley, ze neemt het op tegen onder andere BTS, Sabrina Carpenter en Olivia Dean. Dit is Choose in Texas bij Q.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Het is 11 uur. Goedemorgen. Het nieuws met Thomas.
3: Goedemorgen. En met werkgevers die minder telewerkdagen geven, 3 op de 10 haalt dat aantal naar beneden. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf SD Works.
4: Veel werkgevers vragen toch wat meer aanwezigheid op kantoor. Vooral voor die samenwerking binnen het team. Die verbinding met elkaar zoeken. Soms ook op een andere manier. We soms wat meer efficiënter gaan samenwerken. Vergaderingen die fysiek gehouden worden in plaats van hybride. Iemand zit op kantoor, iemand anders zit thuis. Dat werkt ook niet altijd even efficiënt natuurlijk.
3: 4 op de 10 werkgevers verwachten trouwens dat hun medewerkers dit najaar sowieso meer naar kantoor zullen komen door de hoge energieprijzen. In Duitsland zijn de stembureaus open in onder meer Berlijn voor de deelstaatverkiezingen. Nog tot 6 uur vanavond kunnen mensen hun stem uitbrengen en de uitslag van die deelstaatverkiezingen kan ook belangrijk zijn voor de nationale politiek. Want als de CDU slecht scoort, dan begint de positie van bondskanselier Merz te wankelen. En woensdag staat Elise Mertens terug op het tennisveld, nadat ze 2 weken geleden naar huis gespeeld werd in de halve finale van het dubbelspel op de US Open. Dit keer komt ze terug solo in actie op het WTA-toernooi in Singapore, dat ze vorig jaar won trouwens. Ze speelt woensdag tegen de Tsjechische Barbora Krejčíková of tegen een kwalificatiespeelster. Deze namiddag wordt het op de meeste plaatsen droog, afwisselend zon, wolken en temperaturen tot 1 graad of 20. En morgen volop zon en 19 graden.
5: En daar kijken we allemaal naar uit. Eén file op onze snelwegen van exact 5 minuten, dat is op de B202. Je moet 5 minuten bijtellen. En dat tussen de N266 en de ring Anderlecht. Als je al weet waar dat is, dan zou je daar eigenlijk niet moeten stilstaan.
6: Music.
7: Jana de Wilde.
5: Beautiful people say yes. En dat gaat Vincent komende woensdag doen. En dit zou dan weer de soundtrack daarvan kunnen zijn.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan. Nu zit ik

0: komende woensdag, dan is het jouw kans om alles te vragen aan Vincent Vieres. Want een dag lang zegt hij op alles ja.
1: Vincent Live presenteert Yes Day.
0: Dat is dan Yes Day. Komende woensdag worden al jouw dromen misschien waar. En het enige wat je ervoor moet doen, is het gewoon vragen aan Vincent Vieres. Waarom doen we dat? Wel, Vincent Vieres die is papa geworden en hij is heel gelukkig. En mensen die met een soort van overvloed van geluk zitten, die delen dat graag met anderen. En in dit geval dus met alle luisteraars van Q-Music. Zit jij allang met een zotte droom, met een soort van idee, een plan, maar weet je niet goed hoe je eraan moet beginnen, dan vraag je het gewoon aan Vincent Vieres. En wie weet zet hij met één ja alles wel in gang voor jou. En je kan vandaag nog jouw dromen delen via de Q-app. Je moet gewoon even doorklikken op het Yes Day-icoon bij Vincent Live. En wie weet is woensdag dan wel jouw lucky day. Heel erg veel succes. Zometeen Juste bij Q-Music. Eerst is dit Banners.
2: Hi.

0: dag mogen werken op het paleis voor Steven en een diner met Lady Gaga voor Sebastien. Het zijn maar een paar van de berichten voor Yes Day bij Vincent Live nu woensdag. Er is trouwens al één droom die Vincent gaat laten uitkomen, dat staat al vast. En dat is een bus met 30 luisteraars naar Disneyland Parijs sturen. Als je daar kans op wil maken, ook dan moet je je aanmelden via de pagina van Yes Day in de Q-app of qmusic.be. En zap je op dit moment eigenlijk nog maar in en kan val je compleet uit de lucht van wat gaan die daar doen bij Q-Music? Dan ontdek je nu nog één keer exact wat we gaan doen.
1: Vincent Virus is terug. Uitgerust? Totaal niet. Maar hij heeft jullie keihard gemist.
2: En daarom zeg ik gewoon yes op al jouw dromen.
3: Racen tegen Koen Wouters op het circuit van Zolder.
2: Yes.
3: Een nieuwe PlayStation om urenlang GTA op te spelen.
2: Yes.
3: Een helikoptervlucht naar je oma.
2: Yes.
3: Vincent Live presenteert Yes Day. Op welke vraag wil jij yes krijgen? Vraag het in de Q-app. Vincent Live. Yes Day. Woensdag. De hele dag bij Q.
4: Q Music.
5: Q sounds better with you.
6: Yes, zeg het tegen het huis van je dromen. Jij kunt dat. Imo.
7: Dat is Imo!
8: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
9: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.

vol verdeeldheid brengt de liefde mensen weer samen. Je hoorde de Black Eyed Peas en Justin Timberlake met Where is the Love Back You. Het is vandaag zondag 20 september, dat is autoloze zondag in heel wat steden en gemeenten. Check dus zeker even de website van de plek waar je woont om te zien hoe je je vandaag kan verplaatsen. En als je nergens moet zijn, wandel of fiets dan gewoon even naar de kern van je woonplaats. De kans dat daar hele toffe dingen gepland staan voor autoloze zondag is reëel. Ik, Elvin Harris, komt eraan na Alex Warren.

0: luisteraar Geert uit Gerardsbergen stuurt dat zelfs het circuit in Zolder deze namiddag autoloos is, omdat er een marathon is op het circuit en ze doen eraan mee. Ah, kijk, al die sportieve mensen vandaag. Je moet het maar willen op zo'n drellerige dag als vandaag. Maar het goede nieuws is dat het deze namiddag beter wordt en dan zijn we terug vertrokken voor heerlijk nazomerweer. Het is 11:30, dus rustig op de Vlaamse snelwegen. Enkel op de E40 in de richting van Brussel moet je rekening houden met een ongeval dat net gebeurd is ter hoogte van de parking Groot-Bijgaarde. De rechterrijstrook die is daar versperd. Op andere plekken zou het normaal dus vlotter moeten gaan.
1: Jana de Wilde.

0: Bad Memories. Medusa met Bad Memories. Christina Aguilera die is tegenwoordig de Global Creative Director van een champagnemerk. Dat is volgens mij gewoon een hele chique term voor gratis champagne krijgen en er ondertussen wat fotoshoots mee doen op Instagram. Op het einde van de 90s en in de zeros. Dat was ze een van de grootste vrouwelijke supersterren in de muziekcharts. En een van de allergrootste hits uit die tijd die staat klaar. En die hoor je na de song die pal in de helft van de Q-top 40 staat.
1: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
2: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
3: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
2: Nee.
3: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
2: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
3: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
2: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
6: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
7: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
6: Leef gerust, met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothesen. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
8: Het is British Week bij Mini. Dus,
9: keep left.
8: Als je ons komt bezoeken, zeg gerust blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral,
9: keep calm.
8: Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.

0: Van de Genie in the Bottle naar Christina aan de Bottle. Nu ze in de champagne-industrie zit, je hoort de Christina Aguilera bij Q.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Lucas en Steve na 10 plays in the repeat of niet. All I

0: Het is de stem van de UK en tot op vandaag. Een van de allerbeste ter wereld, Adele en Water Under the Bridge. Het is bijna 12 uur, Glenn het Ieper stuurt. Hey Anna, hier in de Provence is er geen sprake van een drillerige dag. Een mooie zon en lekker 27 tot 28 graden. Ja, ja, ja, ja, geniet ervan daar, Glenn. Bij ons komt de zon er later deze week ook nog door. Hey, dit is Miles Smith, back you.
1: What

0: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Billy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
1: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
2: Check.
1: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
0: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
3: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
4: Het is 11:50. Goedemiddag. Het nieuws krijg je van Thomas.
5: Goedemiddag. Een 15-jarige crashed met zijn bromfiets. Die feiten gebeurden afgelopen nacht in Lievegem in Oost-Vlaanderen is dat. Een meisje van 18 zat achterop en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De jonge bestuurder was vlak daarvoor weggevlucht van een politiecontrole.
6: Een van onze inspecteurs op de moto heeft de bromfietser op zijn beurt achterna gereden, waarop de bromfietser eigenlijk de vlucht heeft genomen. Tijdens zijn vlucht kwam hij in aanrijding met een andere personenauto en uiteindelijk is de bromfietser tot stilstand gekomen tegen een parkeerdentrekker oplegger die geparkeerd stond op de N9. De minderjarige bromfietser heeft een positieve speekseltest afgelegd.
5: De jongen was dus onder invloed van drugs. Een opvallende cocaïnevondst in de haven van Antwerpen. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen handzeep. Alleen was de geur nogal chemisch en zo werd de lading ontdekt. In totaal ging het om 450 dozen zeep van elk 12 kilogram. Het is nog niet duidelijk om hoeveel kilo cocaïne dat precies gaat. En woensdag staat Elise Mertens terug op het tennisveld nadat ze 2 weken geleden naar huis gespeeld werd in de finale van het dubbelspel, in de halve finale liever van het dubbelspel op de US Open. Dit keer komt ze solo in actie op het WTA-toernooi in Singapore. Dat heeft ze vorig jaar gewonnen daar. Ze speelt woensdag tegen de Tsjechische Barbora Krejčíková of een kwalificatiespeelster. Deze namiddag wordt het op de meeste plaatsen droog, afwisselend zon en wolken, temperaturen tot een graad of 20. En morgen volop zon en 19 graden.
4: En er staat een file van langer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. Dat is richting de grens met Nederland op de E34. Je moet daar een kwartier bij tellen en dat is het Turnhout West en Turnhout Centrum. Dat komt door een ongeval. Sta je toch nog op een andere plek in de file, dan verlies je minder dan 5 minuten.
7: Music.
8: Jana de Wilde.
4: Met een van de grootste van U2 zometeen, maar eerst een hit heter dan de soep bij de lunch. Dit is Sorry Papi.

0: ondertussen al meer dan 20 jaar oud, deze U2 en City of Blinding Lights. Toen was Miley Cyrus exact 13 jaar oud. Dat was de leeftijd waarop ze auditie deed voor de rol van Hannah Montana. Wat voor haar toch eigenlijk het begin was van een hele zotte carrière als jonge puber. Afgelopen vrijdag dan bracht ze haar 10e soloalbum uit, Bass Persuades. En van de kleine Miley Cyrus blijft niet al te veel meer over. Maar van de grote Miley is er dan weer genoeg voor iedereen.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Dit is de eerste single van dat nieuwe album. Dit is Miley en Bass Persuades.

0: But it's true, I'm still in love with you.
1: Dean Lewis met I Hate That It's True. Zometeen de Q-collega die je vandaag al kon horen op de radio als je om middernacht nog wakker was. Want dan laat hij altijd de vetste schijven op je los. Felix de Laat, a.k.a. Last Frequencies, die is voor over minder dan 2 minuten.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: De mistje datjes van Connections.
4: Oh my god, ik ben net terug van New York.
5: Ah, dan ben je zeker met de kabelbaan naar Roosevelt Island geweest voor het mooiste zicht op Manhattan?
4: Nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
5: Oeh, maar je hebt toch wel vintage boutiques gedaan in Williamsburg?
4: Nee, ook gemist.
5: Ja, dan zijn er toch gaan aperitieven op de rooftop Guardian at the W.
4: Ja, toen man, ook gemist. Ik had toch nog eens terug moeten gaan.
5: Het verbaast mij dat je vlucht niet gemist hebt.
6: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
7: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
8: Ja, graag iets Japandi.
9: Ibiza. Ruim. Ja, maar niet te groot, hè.
8: Kleurrijk.
9: Ja, met veel beige.
7: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
10: Yellow.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby's tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
12: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
13: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Ze draait met haar vinger en iedereen draait gezellig mee. Carol G.C. Antes Tejobera Conocido. We moeten vandaag nog even door de buien heen kijken. En dan wordt het genieten met temperaturen die de komende twee weken weer mooi naar boven klimmen met zelfs terug 26 graden tegen het einde van de maand. Ik zou dus nog heel even wachten met het wisselen van de zomer- en de winterkleerkast. Het zou kunnen dat je vooral uit die eerste nog redelijk wat stuks nodig hebt de komende weken.

Anastasia met Sick and Tired. Het is 1:50. Er staat 1 file op de snelwegen van langer dan 5 minuten. Dat is richting de grens met Nederland op de E34. Je moet daar bijna 10 minuten bij tellen tussen Turnhout West en Turnhout Centrum. Dat komt door een ongeval dat daar gebeurd is. Hou er verder ook rekening mee dat het autoloze zondag is vandaag op heel wat plekken en dat sommige stads- en gemeentecentra dus niet toegankelijk zijn met de wagen. Q.

0: this life is.
1: Volgende week dan zit hij in Nijmegen, in Nederland. Want na België verovert Berre dit najaar ook onze noorderburen. En de volgende artiest die heeft denk ik geen introductie nodig. Het is alleen maar de beste Scandinavische DJ die er ooit geweest is en ooit zal zijn. Je hoort hem over een dikke 2 minuten bij Q.
2: Hij kan prachtig zingen. Hij staat altijd klaar met een inspirerende levenswijsheid.
3: Ach, de vlot trekt buiten nog eens.
2: En hij heeft een enorme aaibaarheidsfactor.
4: Jij bent een rijdende piemel.
2: Alex Agnew is het perfecte gezelschap om je dag goed te starten.
5: Jesus, gast, menig dat is slimebal.
2: De Alex Agnew Awards. Morgenochtend 7:45 bij Maarten en Dorothee.
6: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
7: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
6: Ja.
7: Wauw.
6: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
7: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
6: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
7: Om de 6 seconden?
6: Nee, 1 keer per maand.
7: Ah.
6: Meer info op luminus.be.
8: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
9: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
10: Wauw, ja!
11: Maar ja...
9: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
10: Ja! Maar ja.
9: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
10: Ja.
11: Maar ja.
9: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld. It's a
8: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Verwacht je vanavond bij VTM aan alles wat je niet verwacht in De Verraders. En bij VTM 2 moet Sly zijn lief redden uit een grauwe cel in Escape Plan 3. Vanavond bij VTM en VTM 2.

wanneer twee people pleasers niet durven uitspreken hoe ze zich voelen, dan krijg je de silent treatment van Freya Sky. Olivia uit Ternat, die is grote fan van Freya Sky. Ze had die altijd net gemist op de radio, dus ik hoop, beste Olivia, dat het deze keer wel gelukt is. Jelly Roll die komt zometeen voor de goede vibe zorgen na Imagine Dragons, waar het toch altijd net iets steviger bij mag zijn. First

Eddie Roll met I'm Good. Jij bent zometeen ook in Good gezelschap. Want straks om 1 uur dan neemt Doreen Matthijs hierover. Ze heeft hits van Kate Ryan, Clean Bandit en Madonna bij. Dus dat belooft een mooi muzikaal vervolg van je zondag te worden. Ik ga je nog voor het nieuws van 11 meenemen op een trip langs de hit waar het voor Sienna Spyro allemaal mee begon vorig jaar. En nu heb ik een track die je zou kunnen categoriseren als fout, maar met de zon die haar best doet om vandaag door de wolken te breken, zou dit net het nummer kunnen zijn dat daarvoor kan zorgen. Dit is Dario G nog net voor 1 uur. En Sunshine, een heel fijne zondag. Dag.

0: krijg je van Thomas.
1: Goedemiddag. Een 15-jarige crasht met zijn bromfiets. Die feiten gebeurden afgelopen nacht in Lievegem in Oost-Vlaanderen is dat. Een meisje van 18 zat achterop en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De jonge bestuurder was vlak daarvoor weggevlucht van een politiecontrole.
2: Een van onze inspecteurs op de moto heeft de bromfietser op zijn beurt achterna gereden, waarop de bromfietser eigenlijk de vlucht heeft genomen. Tijdens zijn vlucht kwam hij in aanrijding met een andere personenauto. En uiteindelijk is de bromfietser tot stilstand gekomen tegen een parkeerentrekker-oplegger die geparkeerd stond op de N9. De minderjarige bromfietser heeft een positieve speekseltest afgelegd.
1: De jongen was dus onder invloed van drugs. In Gaza zijn zeker 6 mensen overleden bij Israëlische aanvallen. Dat meldt het Palestijns persagentschap. Onder de slachtoffers ook een meisje van 10. Zij kwam om het leven nadat Israël een vluchtelingenkamp onder vuur nam. En ook in Oekraïne zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een Russische aanval. Onder hen ook 2 kinderen. Dat meldt de gouverneur daar. Het gebeurde op zo'n 60 kilometer van de hoofdstad Kiev. Bij die aanval raakten ook huizen en een voertuig beschadigd. De gouverneur spreekt van onherstelbare tragedie. En dan nog een aanstormend zwemtalent uit China. Yu Zidi heet ze. Amper 13 jaar en nu al goud gepakt op de 200 meter vlinderslag. Op de Aziatische Spelen in Japan zat 3 seconden voorsprong op de nummer 2. Internationaal wordt ze nu al een wonderkind genoemd. Vorig jaar pakte ze op het WK in Singapore ook al brons op de 4x200 meter. Toen was ze dus amper 12. Het weer dan. Deze namiddag wordt het op de meeste plaatsen droog, afwisselend zon, wolken en temperaturen tot een graad of 20. En morgen volop zon en 19 graden.
0: Ja, straffe stoten daar hoor.
1: Waanzin.
0: In China, wauw. We gaan naar de snelwegen. Want daar staat nog 1 file waar je meer dan 5 minuten verliest. Die staat op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen de Le Grellelaan en de Kennedy-tunnel, daar moet je er 5 bij tellen. Maar op een andere plaats verlies je wel minder dan 5 minuten.
3: Music. Dorien Matthijs.
0: Ik zeg enchanté. Kate Ryan zometeen, die zegt net iets anders.

It's Ryan op jouw zondagmiddag. Laatste dag van de meteorologische zomer, lieve vrienden. Ja, het is nog niet om over naar huis te schrijven, het weer vandaag. Maar het gaat nog opklaren. En tot die tijd wil ik wel voor wat zonnestralen zorgen op jouw radio. Ga zeker niet te ver weg, want ik heb een opdracht meegekregen van Vincent Live. Dat is voor straks, want eerst een zenzondag met een mondharmonica erbij. Dat is hoe ik er graag in vlieg.

0: Wat is jouw wildste droom? Denk daar gerust even over na. Want die kan hier bij Q heel binnenkort worden waargemaakt. En weet, geen vraag is te gek. Laat je volledig gaan. De meest voorkomende vraag die is binnengekomen, die kom je zometeen al te weten trouwens. En die gaat sowieso in vervulling gaan dankzij deze man.
1: Vincent Virus is terug. Uitgerust? Totaal niet. Maar hij heeft jullie keihard gemist.
2: En daarom zeg ik gewoon yes op al jouw dromen.
1: Racen tegen Koen Wouters op het circuit van Zolder.
2: Yes.
1: Een nieuwe PlayStation om urenlang GTA op te spelen.
2: Yes.
1: Een helikoptervlucht naar je oma.
2: Yes.
1: Vincent Live presenteert Yes Day. Op welke vraag wil jij yes krijgen? Vraag het in de Q-app. Vincent Live. Yes Day. Woensdag. De hele dag bij Q.
3: Q. Music. Q sounds better with you.
4: Yes, zeg het tegen het huis van je dromen. Jij kunt dat. Imo.
5: Eskimo!
4: Nog voor jij kan denken...
6: Ik heb gelijk geen energie.
4: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
7: Oh, mijn rug zit vast.
4: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
6: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
8: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is...
9: Wauw!
8: Van Vibra.
10: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
9: Ja, ja.
10: En zaterdag Scouts Weekend.
9: Komt goed.
8: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Dat is...
9: Wauw!
8: Van Vibra.
11: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
12: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
13: promo koken.
14: Vanavond een currieke?
12: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
14: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
12: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
15: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
16: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. En ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be.

0: Angel Face. Oscar en de Wolf was dat. Zeggen, reken maar van yes dat er aankomende woensdag tickets naar Disneyland worden geregeld. Want dat is de meest gestelde vraag voor de Yes Day van Vincent Live. De Disney-droom die wordt sowieso al werkelijkheid. Ja, want je moet eens horen wat die man heeft gefixt.
1: Ik heb een bus geregeld en 30 tickets.
0: Naar Disneyland?
1: Naar Disneyland Parijs. Dus niet jij... Niet jij en je partner of jij en je gezin, maar jij en een groep van 30 mensen mogen naar Disneyland Parijs.
0: Amai.
1: Ik zoek één iemand die prijs wil winnen.
0: Ja, nu is de vraag, als jij een bus van 30 man zou kunnen vullen, wie zet jij daar dan op? De collega's? Misschien de voltallige tennisclub? Of misschien heb je wel een hele grote familie van 30 man die je daarmee blij kan maken. Als jij die bus gevuld krijgt, surf dan even snel naar qmusic.be of klik in de Q-app op Yes Day. En laat ons weten wie jouw clubje van die 30 Disneygangers zou worden. We gaan al richting 1:30 met Queen Bee en Jay-Z zometeen naar Martin Garrix en Ed Sheeran. Dit is Repeated.

Zometeen de jonge man die Shakira na een hele zomer van haar troon heeft gestoten. En al 2 weken houdt hij haar in toom. Maar eerst naar de snelwegen. Want ik zie, rond Antwerpen loopt het wat in de soep. Hè. Er staan 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste. Die staat dus op de Antwerpse ring richting Gent. Een kwartier reken je er daarbij tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland zijn het er 8 tussen Antwerpen-Zuid en Deurne. En ook nog eens 5 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Maar op

0: traantjes en nog eens traantjes daar. Hier wel goede vooruitzichten, hoor. So you can keep on crying, baby. Want de nieuwe Q-topschijf staat hier in de startblokken bij mij en zorgt voor een zwoele, sensuele nazomer. Maar eerst Kane, en die heeft de volle lading regen net over zich heen gehad.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
2: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier, een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde. Oef.
3: Dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja, schat,
0: je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
4: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de onderste verjaardag van ons mee?
5: Ja, maar kom niet, hè.
2: Oeh, jij komt niet.
5: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
6: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
7: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
8: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
5: Oh.
8: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
5: Check.
8: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
9: Bebat.
8: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: Dit is Q.

topschijf van deze week, Mi Chico. En die klinkt bij onder andere Stef, terwijl de pistoleetjes worden gesmeerd op deze zondag. Céline is ondertussen de grote schoonmaak aan het doen met Q op de achtergrond. En Evi die vraagt of er een plaatje aankomt waar ze eens goed nostalgisch bij kan zijn. Want ze wil even terugblikken op een fantastische zomer waarin ze, hou vast, en getrouwd is. Ze is tante geworden. En ze stuurt ook heel veel toffe zomeravonden heb ik beleefd met vrienden. Ja, en ik wil gewoon even een rewind daarvan. Wel, Evi. I think we have a winner. Wat denk je van deze? Calvin Harris back you.

en Passenger. Gisteren was hij jarig trouwens. Het is zondag 20 september vandaag. En binnen 2 weken deze tijd is het de dag dat we onze allerliefste viervoeters en andere diertjes eens extra mogen soigneren. Want dan is het Werelddierendag op 4 oktober. En ik zou dan ook zeker eens langsgaan in de winkelstraten die dag. Of 3 oktober, kan ook al. Bij jouw bakker, slager of favoriete kledingwinkel. Kijk, weet je wat ik wil zeggen? Ik geef jou het perfecte excuus om eens te shoppen dan. Want dan is het dag van de klant. En dat gaat vaak gepaard met een tof extraatje. Een leuke attentie van de winkelieren. Dus tijd om te scoren dat weekend 3 en 4 oktober. Zet het in je agenda. Ook iets om naar uit te kijken. En dat al op volgende week zondag. De MTV VMA's, ook wel de Video Music Awards. Volgenomineerden die we bij Q draaien. De volgende iconische vedette bijvoorbeeld, die is maar liefst 13 keren genomineerd. Het is Madonna. En je hoort ze nu met Frozen. Goedemiddag.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: Twee uur, hele goeiemiddag. Thomas heeft het nieuws.
3: Goedemiddag. De Nederlandse drugsmoord werd wel degelijk vanuit ons land aangestuurd. Begin september werd in Overasselt in Nederland een man van 51 om het leven gebracht. Een afrekening in het drugsmilieu. Nu, de Nederlandse krant De Telegraaf heeft bewijs in handen dat de opdracht voor die moord in ons land gegeven is. Dat werd al vermoed trouwens. De daders die kregen de avond voor de moord een briefing in een loods in België. Waar precies, dat is onduidelijk. Met de opdracht om iedereen op die boerderij te vermoorden. In Anderlecht zijn afgelopen nacht zo'n 60 bewoners geëvacueerd bij een brand in een appartementsgebouw. Dat meldt de Brusselse brandweer. Die brand ontstond in een vuilnislokaal. Hoe precies, dat wordt nog onderzocht. Er raakte uiteindelijk niemand gewond. De Nederlandse acteur Paul Hane stopt als de stem van Bert in Bert en Ernie. Dat heeft hij bekendgemaakt op de Nederlandse televisie. Hane is intussen 80. Hij was 50 jaar lang de stem van Bert. Maar na de dood van Wim Schippers, dat is de stem van Ernie, afgelopen zomer vond hij dat ook zijn tijd gekomen was. Wie de nieuwe stemmen worden, dat is nog onduidelijk. En in ons voetbal is op dit moment Union op bezoek bij Antwerp. Na ongeveer een half uur spelen staat het daar voorlopig 0-0. Deze namiddag wordt het op de meeste plaatsen droog, afwisselend zon en wolken. Temperaturen tot een graad of 20. En morgen volop zon en 19 graden.
2: En op dit moment nog één file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. 8 minuten erbij tussen de Legrellelaan en Deurne. Maar op een andere plaats gaat het vlotter en verlies je wel minder dan 5 minuten.
4: Music. Dorien Matthijs.
2: Gisteren stond ze 2 keer in de Roma voor haar Summer Closing Concert. Ten voordele van Artsen zonder Grenzen, Pommelien Thijs.

Touch of Desire van Jonas Blue en Malief. En daarvoor Pommelien met Atlas. Het was een complete madness aan de Roma in Antwerpen gisteren. Van 5 uur 's ochtends begonnen de wachtrijen zich al te vormen. Want Pommelien gaf daar om 3 uur in de namiddag en dan ook nog om 8 uur 's avonds 2 summer closing concerts. En met die opbrengst steunt ze Artsen zonder Grenzen. Ook onze Paulien van het nieuws was daar. En ik ben heel benieuwd hoe het met haar stem gesteld is. Want de vraag is, zal ze die morgen nog of al terug hebben? Binnen 24 uur het verdict. Hier bij Q hoor je eerst Losing My Religion, maar geen nood R.E.M. Want nadien worden we ondergedompeld in de New Religion van Bebe Rexha en Faithless.

0: Rexha en Faithless. Berichtje van Nico uit Eeklo. Droom ik nu? Doreen, heb jij dit weekend gekampeerd op Q? Nee, ik heb nog net niet mijn tent gezet, maar het was inderdaad een triple shift voor mij. Vandaag at your service tot 4. Gisterenavond présent tussen 7 en 9, zoals elke zaterdag. Maar ook de Q-top 40 heb ik gisteren voor het eerst voor mijn rekening genomen. Het was mijn zweetpolletjes toen, maar de diepste daler in die lijst komt eraan. Ze nemen een duik, dus geef ze wat extra hartjes in de Q-app als je de Noorse heren van de Bausa een boost wilt geven.
1: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
1: Imoscoopman!
3: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Do-do-do-do-do. Leef gerust.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
4: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Magnetic, de diepste daler in de Q-top 40 deze week. Katty heeft net een hartje uitgedeeld aan de Bauza in de Q-app. Een Bauza-boost stuurt ze. Q-music. En bijna 2:30 op deze zondagnamiddag. Erika die zit tussen de courgettes en de pompoenen die ze aan het oogsten is in haar moestuin. En het zijn er een pak hoor, stuurt ze. Sander die leeft in spanning mee voor onze Remco Evenepoel, stuurt hij. Ja, dat snap ik. Want vanavond is WK wielrennen in Canada. Hij begint eraan om 8:30 als allerlaatste. Dus tot die tijd, stuurt hij, wil ik mij alles behalve in stilte bezighouden. Ja, en dan tegen 9:15 weten we het, hè. Of die wereldkampioen is of niet. Kijk, hard duimen voor onze Remco dus. Kom maar, Remco, zou ik zeggen. En Sander, dat is nergens voor nodig, hè, die stilte. I got you. The Chainsmokers die zijn op komst naar Leona Lewis en haar Bleeding Love. Goedemiddag.

0: Skies, hier ook. 2:30 ondertussen en er staan twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file, die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten tel je er daarbij tussen de Legrellelaan en Deurne. En tot slot ook nog eentje richting Antwerpen op de E313. 7 minuten erbij tussen Wommelgem en Antwerpen Oost. Op een andere plek gaat het vlotter, verlies je wel minder dan 5 minuten.
1: Dorien Matthijs
0: en Cameron Whitcomb in The Kingdom of Fear.

0: en End of the World. Zeg, zie ik daar nu een zonnetje piepen? Ze komt erdoor, hoor. Of toch een beetje al hier in Vilvoorde. Ze is op komst. Maar ik wou het eigenlijk over iets helemaal anders hebben. Gisteravond had ik het hier bij Q over voornemens die kost wat kost nog wilde waarmaken voor het einde van het jaar. Maar mijn voornemen bleek eigenlijk ook een gigantische confession te zijn. Kijk, ik wil het ook in de zondagmiddagclub gooien, maar op één voorwaarde. We listen and we don't judge. Is dat een deal?
1: Hij kan prachtig zingen. Hij staat altijd klaar met een inspirerende levenswijsheid.
2: Hij geeft de vlot trek bij de noggies.
1: En hij heeft een enorme aaibaarheidsfactor.
3: Jij bent een rijdende piemel.
1: Alex Agnew is het perfecte gezelschap om je dag goed te starten.
4: Jesus, gast, meen je deze? Slimebal.
1: De Alex Agnew Awards. Morgenochtend 7:45 bij Maarten en Dorothee. Q,
5: Maarten en Dorothee, je dag is goed.
6: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
7: It's a Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.

Infinity 2008. Ik heb een hele grote belofte gemaakt gisterenavond in de show. Het was een belofte naar aanleiding van een goed voornemen dat ik had voor dit jaar. Ik wilde wat meer filmcultuur opsnuiven. Ja, want ik ken bepaalde klassiekers niet. Dus mijn goed voornemen en ondertussen ja, ook een belofte geworden. Tegen het einde van 2026 ga ik voor het eerst alle Harry Potter, Lord of the Rings en Star Wars films bekijken. Ja, ik weet het. Misschien is het even schrikken voor sommigen. Maar het komt goed. Ik ben eraan aan het werken. De eerste Movie Marathon Nights die zijn al gepland. Dus ik zou zeggen, je mag mij, het zijn grote woorden, tegen eind december ondervragen. Judith die zingt, you did not sign up for this, but I did. I sign up for this. Dus laat die films maar komen. Ik doe het.

0: be okay.
1: Robin Schulz, it's gonna be okay. Inderdaad hoor. Want er wordt hier al schande gestuurd in de Q-app. Maar het komt helemaal goed met mijn achterstand op fantasy en science fiction films. En dan kan ik eindelijk meespreken over Leviosa of zoiets. En de Jedi's met lightsabers. En my precious en zo. Kijk, die termen, ik heb ze wel al gehoord, maar het zegt mij niks. En ik hoop ook maar dat QDJ Jana de Wilde dit niet hoort als een grote Harry Potter fan. Want ik wil ze niet voor de borst stoten. Ondertussen is ook Olivia Dean van de partij op jouw zondagmiddag. En dat met zo.

Nog voor het nieuws van drie schreeuwt Louis Capaldi de longen uit zijn lijf. Ieder zo zijn zondag, hè. Wat brengt hij van jou? Yeah.

0: drie uur. Goedemiddag, het nieuws krijg je van Bart.
1: Goedemiddag. De Nederlandse drugsmoord werd wel degelijk vanuit ons land aangestuurd. Begin september werd in Overasselt in Nederland een man van 51 om het leven gebracht. Een afrekening in het drugsmilieu. De Nederlandse krant De Telegraaf heeft nu bewijs in handen dat de opdracht voor die moord in ons land gegeven is. Dat werd wel al vermoed. De daders kregen de avond voor de moord een briefing in een loods in België. Waar precies is niet bekend. Met die opdracht moet me iedereen op de boerderij te vermoorden. Getuigen van Jehovah mogen vanaf nu plasma, bloedplaatjes of rode en witte bloedcellen krijgen. Nog altijd geen vol bloed, maar het is toch een versoepeling van het totaalverbod op bloedtransfusies. Dat verbod heeft al aan veel gelovigen het leven gekost. Lennart van Eetveld is eindwinnaar van de Ronde van Slowakije. Hij won ook de slotrit, een zware bergrit met aankomst bergop. Van Eetveld pakte vrijdag de gele leiderstrui en behield die tot het einde. Lennart van Eetveld is 25. In ons voetbal is Union op dit moment op bezoek bij Antwerp. Halfweg de tweede helft staat Union 0-1 voor. Vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen droog, afwisselend zon en wolken en temperaturen tot een graad of 20. Morgen volop zon en 19 graden.
0: Oh, wat een vooruitzichten. En op dit moment nog één file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. 9 minuten erbij tussen de Le Grellelaan en Deurne. Maar op een andere plaats in de file verlies je wel minder dan 5 minuten.
2: Music. Dorien Matthijs.
0: En Dasha, D&D op jouw zondagnamiddag. Allee ja, DNA, want Another komt er ook nog aan.

Talk to you, Becky. Een heel erg goedemiddag, lieve vrienden. Wat brengt de laatste zondag van de zomer bij jou? Bij Oswald uit Aalst is dat het bouwen van een huisje voor de buitenkant van zijn dochter, zodat ze de komende maanden hoog en droog zit. Ik had dat nog nooit gezien, maar het is dus echt een klein kattenhuisje. Ja, zodat hij kan schuilen als het dan regent of zo. Of sneeuwt zelfs. Maar bon, daar wil ik nog niet te veel aan denken. Marco en Nancy uit Nienhoven, daar wordt er al volop frietjes gebakken in hun frituur voor de avondshift van straks. En hier bij Q is het tijd voor wat clarificatie. Ja, want het wordt verwarrend, hè, met al die Amerikaanse steden en staten waar de laatste tijd over gezongen wordt. Daarnet hoorde je al Dasha, die zingt over Austin. Maar straks komt Stella Lefty en die zingt dan weer over Boston. Ja, zo dus. En dat mag je dan ook weer niet verwarren met deze vrouw. Ella Langley. Daar opent QDJ Sen straks zijn show mee. En zij zegt dan weer over Choosing Texas. Ja, dus... Dasha, Austin. Stella Lefty, die zingt straks over Boston. En Ella Langley, die opent straks de show van Sen met Texas. Maar dus die laatste, Ella Langley, die maakt nog kans op 5 MTV VMA's volgende week. Net zoals de man die je nu hoort. Een lekker zondag gaat hij ervan maken. En hij kan er zelfs 7 winnen. 7 van die MTV VMA's. Bruno Mars is dit op jouw zondag met The Lazy Song.

0: de nummer 4 in de Q-top 40. Stella Lefty met Basten. Sommigen zouden op zondagnamiddag al eens durven zeggen dat het weekend erop zit. Nee, nee. De weekend staat voor de deur.
1: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
2: Wauw, ja!
3: Maar ja...
1: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
0: Ja! Maar ja...
1: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
0: Ja!
3: Maar ja...
1: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
3: Oh.
4: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
3: Check.
4: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
0: Bebat.
4: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: Q Music.
6: Q.

met In Your Eyes. Een zalige zondagnamiddagschijf vind ik het. Zometeen gaan we van je vertigo bij Q. Een woord dat mij nu eens niks zegt. Dus ik ben even gaan opzoeken wat het juist betekent. Het is een soort van false motion, zie ik staan. Een soort duizeligheid dat je krijgt alsof de kamer rondom jou aan het draaien is. Best wel akelig gevoel. Zo'n beetje het gevoel dat wij hier in Vlaanderen vertalen als... Amai, ik zie ze vliegen. Dua Lipa die zingt er ook over trouwens in haar training season. Conversation over, got me feeling vertigo. Maar het is niet zij die je straks hoort. Nee, nee. Het is een hit uit 2004 van een iconische band. Als jij een lichtbruin vermoeden hebt wie de band is, ik zou zeggen, let me know. Je hoort ze na Taylor Swift. The Fate of...

0: Of mag een miles away. Zometeen een artiest met een achternaam die staat voor Someone Who Isn't Me Sometimes. En als je daarvan elke eerste letter neemt, dan vorm je zijn achternaam. Daarna is het aan Nightcrawlers. En woensdag gaan we van Yes, Yes, Yes.
1: Vincent Virus is terug. Uitgerust? Totaal niet. Maar hij heeft jullie keihard gemist.
2: En daarom zeg ik gewoon yes op al jouw dromen.
1: Racen tegen Koen Wouters op het circuit van Zolder.
2: Yes.
1: Een nieuwe PlayStation om urenlang GTA op te spelen.
2: Yes.
1: Een helikoptervlucht naar je oma.
2: Yes.
1: Vincent Live presenteert Yes Day. Op welke vraag wil jij yes krijgen? Vraag het in de Q-app.
3: Vincent Live.
1: Yes Day. Woensdag. De hele dag bij Q.
4: Q. Q-music.
5: Q sounds better with you.
6: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Droom je van een eigen zaak? Kom dan naar de dag voor toekomstige ondernemers op Odoo Experience. Vol workshops en inspirerende talks met onder andere Eden Hazard, Fabian Penkaerts en Stijn Ilsen van Noordland. Op zaterdag 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op odoo.com/future.

push the feeling on. Het is nog één dag zomer, hè. De zon heeft dat ook ineens begrepen. 20 september vandaag. En pas morgen is er echt geen weg meer terug. Dan is het najaar echt vertrokken, hè. Wel eentje met meteen hele toffe vooruitzichten. Want woensdag maakt Vincent Live de zotste dromen waar tijdens Yes Day. Dus als jij zegt, yes, yes, yes, ik wil bijvoorbeeld 10 windjes in een fles, dan kan dat geregeld worden. Iets anders mag natuurlijk ook. Laat je volledig gaan. Doe maar eens zot. Eén droom die hij sowieso al laat uitkomen. Hij heeft een bus geregeld waar 30 man mee naar Disneyland trekt. Nu, die bus die kan wel eens voor jouw deur stoppen. Als jij laat weten welke andere 29 mensen je meeneemt, je moet hem wel gevuld krijgen. Dus misschien heb je wel een hobbyclub die 30 leden telt. Dan moet je als de bliksem naar qmusic.be gaan of in de Q-app dat laten weten. Klikken op Yes Day en ja, zeg maar wie die gelukkigen zouden zijn bij jou. Hier is het tijd voor Alex Warren. Gisteren mocht hij 26 kaarsjes uitblazen. Je hoort hem met zijn Fever Dream. Heel erg goed.

Instagram bij Q. Speaking of, ik zat hier net even op Instagram en ik kreeg een reminder binnen. Vanavond is de derde aflevering van De Verraders. 7:55 gaat het weer gebeuren op VTM of VTM Go. En dat doet er mij aan denken dat ik nog een popcorn moet, want het gaat vonken geven daar. Temper

Euphoria. Aan alle mooie liedjes komt een einde. Loreen, maar ook Doreen maken plaats voor het warme gezelschap van Sen, die je nog tot 7 uur hoort. Dit is Henry Moody.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
2: 4 uur, een goedemiddag. Nieuws krijg je van Bart.
3: Goedemiddag.
2: De regering moet misbruik in de sociale zekerheid aanpakken. Dat heeft N-VA-voorzitter Valérie Van Peel gezegd op de N-VA-familiedag. Het wordt voor haar partij belangrijk in de komende begrotingsbesprekingen.
4: Er is geen geld meer voor de misbruiken die jarenlang zijn gedoogd. Het moet gedaan zijn met mensen afhankelijk maken. We moeten mensen meer helpen in plaats van ze klein te houden in uitkeringen. Het geld moet gaan naar zij die het echt nodig hebben en het profitariaat moet eruit.
2: In ons voetbal is Union gaan winnen op het veld van Antwerpen. Het werd 0-2. Union haalt zo 19 op 21 en komt opnieuw aan de leiding naast AA Gent. Antwerpen staat 13e met 7 punten. En Lennart van Eetveld is eindwinnaar van de Ronde van Slowakije. Hij won ook de slotrit, een zware bergrit met aankomst bergop. Van Eetveld pakte vrijdag de gele leiderstrui en behield die tot het einde. Lennart van Eetveld is 25. Vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen droog, afwisselend zon en wolken en temperaturen tot een graad of 20. Morgen volop zon en 19 graden.
5: Heel fijn om dat te horen en vooral dat er weinig verkeer onderweg staat. Slechts één plek waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest. En dat is op de Antwerpse ring tussen Antwerpen-West en Antwerpen-Noord. Daar sta je 6 minuten stil. Verder kan je lekker vlot doorrijden.
6: Music. Send the paper.
5: Op een zonnige zondagnamiddag met een van de weinige dingen die Coldplay beter kunnen maken. Een fris Avicii-sausje.

Emma Langley met haar reclamebord voor haar favoriete staat. She be choosing Texas all day long. En Meteor? Die heeft het straks nog eens zonder schaamte over zijn bindingsangst. Praten helpt, zeggen ze, dus we kunnen hem alle beterschap maar gunnen. En Laurent Wolff heeft de ideale song geschreven voor op een zondag als deze. Dus als je nog niets gepland hebt, laat je inspireren.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: best een gevaarlijk nummer, hè? Die nooduitgang van Meteor. Zeker op het einde, dan moet je echt alle lucht die je in je longen hebt eruit persen. Ja, altijd goed mee uitkijken. Meteor kan dat, maar heeft daar een opleiding voor gevolgd en zo, hè? Dat is anders. Zeg, heb jij al jaren een droom die je, laat ons zeggen, de komende week wel eens graag wilt waarmaken? Of iets waar gewoon iemand zonder nadenken yes op zegt? Dan kan ik je misschien wel helpen. Zet het alvast even in de Q-app, die droom of wat je precies nodig hebt. En dan bekijken we het samen zometeen naar Adam Levine en Just Stay met Sam Harper.
1: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Billy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
2: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
3: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
4: Go Yellow!
5: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
6: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij
5: je. Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
7: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
8: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
7: Ja.
8: Wauw.
7: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
8: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
7: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
8: Om de 6 seconden?
7: Nee, 1 keer per maand.
8: Ah.
7: Meer info op luminus.be.
9: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Even terug wakker worden met Justin, met de heerlijke Sam Harper en Just a Little. Woensdag 23 september doet Vincent van Yes Day. En ik kan je vertellen, hoewel hij net papa is geworden, hij is daar helemaal klaar voor. Want een hele dag lang zegt hij yes op alles wat je hem vraagt. Freya uit Destelbergen die heeft al een goede vraag. Wat als ik iets echt te gek vraag? Zeggen jullie dan nog altijd ja? Misschien heb ik het niet duidelijk genoeg gezegd. Het is Vincent Vierens waar we het hier over hebben. Hè? Die organiseert Yes Day. Dus je gaat iets moeten vinden wat Vincent Vierens te gek vindt om ja op te zeggen. Ik wens je heel veel succes om dat te vinden. Ik zou er zelf geen idee van hebben wat hij niet zou zien zitten. Wat hebben we hier nog in de Q-app? Oeh, Tine uit Zwalm. Slim zo. Ik wil al heel lang een Pomeriaan. Dat is zo'n klein keeshondje. Maar financieel is het vrij duur. Dus kan jij mij hierbij helpen? Want dat is eigenlijk echt wel mijn droom. Ah wel, dat is perfect. Het is een droom, dan mag je dat doorgeven. Wel belangrijk, Tine. Geef het ook even door op qmusic.be. En wie weet zegt Vincent wel yes op jou en jouw gekke idee volgende woensdag.

je net bijkomt hier bij Q en je hoort hoe het gebroken hart van Avril Lavigne klinkt, dan gaat dat misschien ook als een verrassing klinken, maar binnen dit en vier minuten sta jij te dansen. Hoe, dat mag je zelf kiezen, maar dansen, dat ga je. 1 over half 5. En op dit moment 2 plekken waar je langer dan 5 minuten verliest. Dat is op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen Centrum en Berchem. Daar is een ongeval gebeurd en verlies je zo'n 11 minuten. En richting de grens met Frankrijk, daar is druk op de E40 tussen Gistel en Jabbeke. 5 minuten extra. Sta je ergens anders stil, dan ben je daar binnen de 5 minuten weg.

0: favoriete nummer van Marleen uit Herend en Tina uit Mol komt eraan. Ze gaven hem allebei nog een hartje gisteren. En daarna Shania Twain, die is alles behalve impressed over ongeveer de helft van de wereldbevolking.
1: Hij kan prachtig zingen. Hij staat altijd klaar met een inspirerende levenswijsheid.
2: Ach, de vlot trekt buiten nog eens.
1: En hij heeft een enorme aaibaarheidsfactor.
3: Jij bent een rijdende piemel.
1: Alex Agnew is het perfecte gezelschap om je dag goed te starten.
4: Jesus, gast, menig dat is slimebal.
1: De Alex Agnew Awards. Morgenochtend 7:45 bij Maarten en Dorothee.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
5: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Oh, zalig, hè?
8: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
7: Oh.
8: Oei.
7: Met een enkel.
8: Schat, ça va?
7: Nee.
8: Wat kun je er nog op staan?
7: Zo'n beetje.
8: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
7: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
8: Ah, dat is in orde dan.
9: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
10: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn. It's a
11: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: 27 jaar krijg ik het daar toch nog altijd warm van, hoor. Shania Twain in die luipaardoutfit, that do impress me much. Sinds vrijdag hebben we weer een nieuw nummer dat we een week lang onze favoriet mogen noemen. En doe daar gerust mee mee, hè. Je krijgt kansen genoeg om fan te worden, al denk ik niet dat je er heel veel tijd voor gaat nodig hebben. Het is er deze week namelijk eentje van iemand die hier geregeld passeert. En na 14 jaar mee te draaien, weet hij ondertussen dat wanneer hij zijn eigen naam helemaal in het begin van het nummer schreef, het dan een nog grotere hit wordt. Maar voor deze song maakt hij een kleine uitzondering. Dus noem hem deze week niet Jason Derulo, maar gerust Michiko.
1: Dit is deze week

zo dirty, maar echt goed dirty zo, hè. Q-topschijf van deze week, DJ Goja, Jason Derulo en Melody Imichiko. En hij krijgt hartjes hoor in de Q-app. Dat is fijn om te zien. Van Martin uit Haagd, van Monique uit Bree, van Jannica uit Oostende, van Stefanie uit Menen. Ik denk dat we goed gekozen hebben deze week.

mooie en kwetsbare duet van Aaron Blommaert en Zoë Levi. Tranen van goud. Er komt hier nog... Ja, eigenlijk komen verschillende leuke berichtjes binnen hier in de Q-app. Allemaal leuke ideeën om te doen op Yes Day. Als je het nog niet hebt opgeschreven, doe dat even snel. Deze woensdag 23 september, een hele dag lang, zegt Vincent Vierens ja, of ook wel in het Engels yes, op alles. Sarah Perez die stuurt hier nog een berichtje door uit Deurne. Wij doen elke laatste dag van de vakantie ook zo'n Yes Day, met onze kindjes. Maar als we dan toch mogen dromen, mijn man is zot van New York. We zijn er nog nooit geweest, we willen daar naartoe. Ah wel, stuur het in op qmusic.be.

0: 1 voor 5 nieuws krijg je van Bart. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. CD&V wil de regeling rond flexijobs aanpassen. De partij wil het moeilijker maken voor wie 4/5 werkt om er een flexijob bij te doen. Dat heeft voorzitter Sammy Medi gezegd in het VTM-nieuws.
2: Ik denk dat het systeem effectief ondergraaft. Zorgt voor heel veel frustratie van werkgevers die alles moeten zien te organiseren. Frustratie bij collega's die vaststellen dat hun collega er 1/5 niet bij is en dat zij er taken moeten bijpakken. Een flexijob is nodig, zeker in een aantal sectoren. Maar je moet er wel voor zorgen dat er vandaag geen misbruik van wordt gemaakt, zoals nu het geval.
1: Het is nog niet duidelijk hoe zijn partij dat precies wil aanpakken. Voor N-VA moet het misbruik in de sociale zekerheid aangepakt worden. Dat heeft voorzitter Valérie Van Peel gezegd op de N-VA Familiedag.
3: Er is geen geld meer voor de misbruiken die jarenlang zijn gedoogd. Het moet gedaan zijn met mensen afhankelijk maken. We moeten mensen meer helpen in plaats van ze klein te houden in uitkeringen. Het geld moet gaan naar zij die het echt nodig hebben en het profitariaat moet eruit.
1: De luchthaven van Charleroi verwacht morgen 34 geschrapte vluchten als de staking blijft duren. Al sinds woensdag staken de luchtverkeersleiders elke nacht nadat de gesprekken over hun nachtpremies waren afgesprongen. De vakbonden zeggen dat ze willen doorgaan met de staking tot 10 oktober. Zowat 160 vluchten werden al geschrapt. In het oosten van Frankrijk zijn 2 doden gevallen bij een crash met een Delta-vlieger. Dat is een zweeftoestel met een driehoekig zeil. Het ongeval gebeurde al meteen bij de start. Hoe precies is nog onduidelijk. Het gebeurde tijdens een plaatselijk evenement voor vliegeniers. De activiteiten voor de rest van de dag zijn geschorst. Het parket onderzoekt het incident. In ons voetbal is Union gaan winnen op het veld van Antwerp. Het werd 0-2. Union haalt zo 19-21 en komt opnieuw aan de leiding naast A-Gent. Maar de coach van Union, David Hubert, blijft voorzichtig.
4: We zijn 7 wedstrijden ver. Dit is goed van een goede start, maar daarmee heb je nog niks gekocht. Dus het is aan ons om heel waakzaam te zijn over hoe we onszelf blijven vertonen. Onze principes blijven verbeteren. Proberen constant weer die percenten te gaan verbeteren. En dat moet onze drive zijn.
1: Antwerp staat 13e met 7 punten. Op dit moment spelen Sint-Truiden en Westerlo tegen elkaar. Bij het begin van de tweede helft staat Westerlo 0-1 voor. Het Belgische Solar-team is tweede geworden op het Europees kampioenschap voor zonnewagens. Het Solar-team bestaat uit studenten van de KU Leuven. De overwinning was voor Nederland. De teams raceden 24 uur lang op het circuit van Zolder enkel op zonne-energie. Vorig jaar won ons land de titel. Vanavond zonnige perioden en ook vannacht opklaringen. Morgen veel zon, afgewisseld met wolken en maximaal tot 20 graden.
0: Op dit moment nog 2 plekken waar jij meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpsring is dat richting Nederland, tussen Antwerpen-Zuid en Deurne. Doe daar 7 minuten bij. Richting de grens van Frankrijk blijft het ook druk op de E40 tussen Gistel en Jabbeke. Ook 5 minuten erbij daar.
5: Music.
6: Send de papen.
0: Hoe goed was jouw weekend al? Wel, Kygo geeft je de ideale soundtrack om al eens even terug te blikken naar de beste momenten.

0: Even chingen met Pink. En ondertussen even wat diepgang hier bij Q met, ja, ik kan het niet anders omschrijven, een titel als Happiness is so sad. Zet je mensen wel echt even aan het denken op een zondagnamiddag. Klinkt bijna als een van Dorothee's doordenkers, maar dat is voor morgenochtend tussen 8 en 9. En het komt niet van Dorothee, deze. Nee, het is courtesy van de heren van de Swedish House Mafia en van Licky Lee. Die ken je natuurlijk nog van... Ja... I Follow Rivers, hit van een paar jaar terug en werd ook gecoverd toen door Triggerfinger op van die koffietasjes. Was schattig, klonk ook goed toen.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Vraag is natuurlijk of dit ook zo'n succes wordt en of Triggerfinger die koffietasjes nog heeft.

de allernieuwste van Swedish House Mafia samen met Licky Lee. Happiness is so sad hier bij Q. En als je niet goed weet of het... Dat. Als je ooit twijfelt, is het van Swedish House Mafia of niet? Als je dat hoort, dan weet je dat je goed zit. Straks een van de twee songs die sinds vrijdag niet meer meedoet in de Q-top 40. Maar van mij krijg je hem hier toch nog eens op jouw zondagnamiddag. Dat is van Imagine Dragons, eerst Damiano.

0: twee mensen aan die stevige plannen hebben vanavond en daarbij ook wel eens jouw hulp zouden kunnen gebruiken. Laat gerust weten of dat nog in je planning past.
1: Vincent Virus is terug. Uitgerust? Totaal niet. Maar hij heeft jullie keihard gemist.
2: En daarom zeg ik gewoon yes op al jouw dromen.
3: Racen tegen Koen Wouters op het circuit van Zolder.
2: Yes.
3: Een nieuwe PlayStation om urenlang GTA op te spelen.
2: Yes.
3: Een helikoptervlucht naar je oma.
2: Yes.
1: Vincent Live presenteert Yes Day. Op welke vraag wil jij yes krijgen? Vraag het in de Q-app. Vincent Live. Yes Day. Woensdag. De hele dag bij Q.
4: Q-music. Q sounds better with you.
5: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
6: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
7: Immoscoop, man!
6: Een zeer serieuze partij.
5: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
7: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
6: Ja, dat zijn een cape.
5: Ah, een cape.
7: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Immoscoop, man!
1: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
10: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
11: Oh.
10: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
11: Check.
10: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
12: Bebat.
10: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
13: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
14: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
15: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
14: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
15: Hallo.
14: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
16: Yellow.
17: De Mistje Dutchess van Connections.
18: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
19: Dat heb ik gemist.
20: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.

Even een kleine reminder. Elke vrijdag om 1 uur heb jij een vaste afspraak met Joren en een verse Q-top 40. Met de 40 songs die die week het meeste gespeeld zijn en het meeste aantal hartjes hebben gekregen in de Q-app. Gert uit Dilbeek en Roland uit Peer die gaven nog hartjes aan Madison van Milk Inc. Maar dat was niet meer genoeg om hen in de Q-top 40 te houden vorige vrijdag. Wil je dat veranderen? Weet je wat te doen? Q's.

0: overdenken bezig zijn, hè, dankzij Ugel Kelani. Ik hoop dat je het niet al te erg gaat vinden, maar dankzij het volgende nummer ga je nog een hele avond met hetzelfde deuntje in je hoofd blijven zitten. Dat gaat rond en rond en rond en rond gaan. Het gaat over dit. Ja, hoor, Bastille komt eraan met Pompeii.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
2: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde. Oef.
3: Dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja, schat.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
6: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
7: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
6: En is dat dan morgen wel opgeladen?
5: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
6: Wow.
5: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby's tas ter waarde van 189 euro. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar 2,95 euro per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
9: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
10: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
11: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
12: Morgen XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.
13: Opgelet, want Bies wordt Bild. Laat je inspireren op Bild Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Tickets via bilt.living.
14: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
15: Verwacht je vanavond bij VTM aan alles wat je niet verwacht in De Verraders. En bij VTM 2 moet Sly zijn lief redden uit een grauwe cel in Escape Plan 3. Vanavond bij VTM en VTM 2.

Isabelle moest ik hebben meegedaan, dan zou ik dit in mijn oren willen horen. De volle 39,2 kilometer lang. Ik heb het over het WK wielrennen. In Canada gaat dat vandaag, dat is de eerste dag, gaat het effectief door. In Montreal, de dames hebben net hun tijdrit afgerond. Zoals ik al zei, 39,2 kilometer hebben ze moeten affietsen. Waarom is dat zo specifiek? Moest je weinig van wielrennen kennen. Een tijdrit, dat wil zeggen, kop in kas, ziel uit je lijf rijden om als eerste over de meet te komen. Wel, wij stuurden onze twee Lottes, Klaas en Kopecky. Klaas viel net buiten de top 10, ze werd 11e en Kopecky werd 6e op een minuut 48 van de Zwitserse Marlène de Reusser. En zij volgt zichzelf op... Reusser. Zij won ook vorig jaar en hoewel het natuurlijk jammer is hè, dat onze dames geen medaille konden meepakken in de eerste manche, toch ook wel een wholesome momentje, want Reusser is vandaag jarig. Ik kan mij voorstellen dat zo'n regenboogtrui dan wel een fijn cadeautje is dat je aan jezelf kan geven. En misschien ook nog wel leuk, als jij vanavond nog niet goed weet wat te doen, om 7 uur beginnen de mannen eraan. Zo'n tijdrit, altijd leuk, altijd spannend om naar te kijken. En om 8:30 is het aan onze Remco Evenepoel en dat zou de allereerste man ooit kunnen worden die 4 keer na elkaar wereldkampioen tijdrijden wordt. Hij heeft er zin in, hij heeft hard getraind en als Remco ergens voor wilt gaan, dan doet hij dat meestal. Ik ga kijken, jij ook?

Terry Swims, dat die man nog recht staat. God. Elke song heeft hij het over een heartbreak. Ik begin te hopen dat het voor hem ondertussen terug over dezelfde gaat als waar hij de eerste keer over zong. Nog helemaal anders. Dit is Snap.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
2: 6 uur nieuws krijg je van Bart. Goedenavond.
3: Goedenavond. In Avelgem in West-Vlaanderen is een auto in het publiek gereden tijdens een auto-happening. Daarbij vielen verschillende gewonden, maar niemand zou er erg aan toe zijn. Het gebeurde op het evenement Château de Bos Zuid. Meer informatie is er voorlopig niet. CD&V wil de regeling rond flexijobs aanpassen. De partij wil het moeilijker maken voor wie 4/5 werkt om er een flexijob bij te doen. Dat heeft voorzitter Sami Mehdi gezegd in het VTM-nieuws.
4: Ik denk dat het systeem effectief ondergraaft, zorgt voor heel veel frustratie van werkgevers die alles moeten zien te organiseren. Frustratie bij collega's die vaststellen dat hun collega er 1/5 niet bij is en dat zij er taken moeten bijpakken. Een flexijob is nodig, zeker in een aantal sectoren. Maar je moet er wel voor zorgen dat er vandaag geen misbruik van wordt gemaakt, zoals nu het geval is.
3: CD&V wil dit op tafel leggen bij de begrotingsgesprekken van de federale regering. De kern van de Vlaamse regering zit op dit moment bijeen over haar begroting. Minister-president Matthias Diependalen wil die volgend weekend rond hebben. Het is nog niet bepaald hoeveel er bespaard wordt.
5: De bedoeling is dat we die begroting op orde stellen en de reden daarvoor is omdat dat in ieders belang is. Het is daarom dat we nu moeten ingrijpen om te zorgen dat we later niet nog zwaarder zouden moeten ingrijpen. Maar goed, we moeten zien een akkoord te bereiken en we gaan daar nu de laatste rechte lijnen, de laatste week.
3: In het oosten van Frankrijk zijn 2 doden gevallen bij een crash met een Delta-vlieger. Dat is een zweeftoestel met een driehoekig zeil. Het ongeval gebeurde al meteen bij de start. Hoe precies is nog onduidelijk. Het gebeurde tijdens een plaatselijk evenement voor vliegeniers. De activiteiten voor de rest van de dag zijn geschorst. Het parket onderzoekt het incident. In ons voetbal is Westerlo met 0-2 gaan winnen op het veld van Sint-Truiden. Westerlo springt zo over Sint-Truiden naar de 8e plaats. STVV staat 11e. Vanmiddag ging Union winnen bij Antwerpen. Het werd 0-2. Denzel de Roeve van Union was tevreden met de prestatie van zijn ploeg.
6: Het is een kwestie van er elke keer weer te staan. Het is niet zomaar een gegeven. En ik denk dat dat een hele grote verdienst is van de ploeg om weer een clean sheet en 2 goals te maken. Ik denk dat we heel goed bezig zijn, hè. Dat is duidelijk. Heel veel clean sheets, heel veel doelpunten. En het is aan ons om die lijn door te trekken.
3: Union haalt zo 19 op 21 en komt opnieuw aan de leiding naast AA Gent. Antwerp staat 13e met 7 punten. De Zwitserse Marlen Reusser is wereldkampioen tijdrijden bij de vrouwen. Ze was in Montreal in Canada 40 seconden sneller dan de Britse Zoe Bechstedt. De Duitse Koch werd 3e. Lotte Kopecky eindigde als 6e en kijkt vooral uit naar de wegrit volgend weekend.
7: Ja, ik ben gewoon blij met het gevoel dat ik vandaag had. En ik hoop gewoon komende dagen frisser en frisser te worden. Om een paar mooie intensieve prikkels te geven. En dan ben ik heel benieuwd naar zaterdag.
3: Over een uur ongeveer beginnen de mannen eraan. Topfavoriet Remco Evenepoel start als laatste rond 8:30. En kan zijn 4e wereldtitel winnen. Vanavond zonnige perioden en ook vannacht opklaringen. Morgen veel zon, afgewisseld met wat wolken en maximaal tot 20 graden.
8: Bijna 3/6. En 2 plekken waar je langer stilstaat dan 5 minuten. Dat is richting de grens met Frankrijk op de E40 tussen Gistel en Jabbeke. 8 minuten erbij daar. En op de Amstelring richting Nederland tussen de Legrellaan en Deurne. Daar vlieg je zo'n 7 minuten. Sta je ergens anders aan te schuiven, ben je daar weg binnen de 5 minuten.
9: Music.
10: Send the paper.
8: Alloy Black die schetst zo meteen zijn droomwereld voor je. En Freya Sky die houdt zo niet van de zondag zo te horen. Kom, dat niet aan mij ligt.

moest ik het kunnen, dan zou ik het doen. Hè. Dan zou ik Freya Sky even content willen maken als ze meteen Gilles uit Ekeren, Gert uit Antwerpen en Jamie uit Lebbeek. Maar dat kan ik jammer genoeg niet. Maar gelukkig kan ik dat bij Gilles, Gert en Jamie wel. Ik kan ze nog eens content maken en dat doen we hier graag bij Q-Music. Zij gaven een hartje aan Bruno Mars en zijn On My Soul. En er zijn er nog hoor, maar als ik die allemaal moet opnoemen, ja, dan zijn we morgen vroeg nog bezig. Bruno Mars komt eraan. Hij kreeg zoveel hartjes dat hij vorige vrijdag de sterkste stijger was in de Q-top 40. Maar eerst iedereen nog eens content maken. Met Breakfast at Tiffany's.

0: Pas op, hè. Je gaat nog nooit horen zeggen dat er iets mis is met Bruno Mars. Echt niet. Maar zo meteen komen de 3 minuten en 28 seconden aan waar ik persoonlijk een hele dag al het meeste naar heb uitgekeken. Heerlijk nummer, prachtige dame.
1: Stap in de Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, graag iets Japandi.
5: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
4: Kleurrijk.
5: Ja, met veel beige.
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
6: Oh, yellow.
7: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via Immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Immoscoopman!
9: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
10: Ah, dag juffrouw.
11: Hey.
10: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
11: Ja.
10: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
11: Oké.
10: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
11: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
10: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
11: Zeker, en dan krijg jij misschien centjes.
10: Haha, jij bent een slimme.
12: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
13: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
14: Hey, ik ben Camille en je luistert naar Q-Music.

Melody en Sigala, ja, dat is natuurlijk niet de echte naam van die mens. Die heet Bruce Fielder. Sommige mensen hebben geen aparte artiestennaam nodig. Neem nu Cameron Withcombe. Dat klinkt alsof dat die man van adel is, maar ik heb gecheckt. Het is wel degelijk een gewone cowboy. Maar wel eentje die verdomd goed kan zingen. Dat bewijst hij zo meteen nog eens. Het is 6:30. Op dit moment één plek waar je vertraagt onderweg richting de grens met Frankrijk is dat op de E40 tussen Nieuwpoort en Jabbeke. 14 minuten extra verlies je daar. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan ben je daar op minder dan 10 minuten terug weg.

0: als je de zondag in een nummer zou moeten gieten? Nou, dat moet je eigenlijk niet meer doen. Olivia Dean heeft dat al gedaan. Dan klinkt dat als Man I Need. Zometeen twee songs die eigenlijk in hetzelfde jaar gemaakt zijn. Met het enige verschil dat het ene nummer direct is uitgebracht. Het andere nummer hebben ze 14 jaar in de frigo gestoken. Ze komen er allebei aan zometeen.
1: Hij kan prachtig zingen. Hij staat altijd klaar met een inspirerende levenswijsheid.
2: Als je de vlot trekt, bij dan nog eens.
1: En hij heeft een enorme aaibaarheidsfactor.
3: Jij bent een rijdende piemel.
1: Alex Agnew is het perfecte gezelschap om je dag goed te starten.
4: Jesus, gast, meen je deze? Slimeball.
1: De Alex Agnew Awards. Morgenochtend 7:15 bij Maarten en Dorothee.
5: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups, boost je business op Odoo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op experience.odoo.

0: Auto.com.
1: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
2: Nog even, alles goed.
1: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
3: Come on.
1: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
5: Vanavond een currieke?
4: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
7: Ah, super. Allee.
6: Ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
7: Ah, dan is het goed.
6: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
7: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
6: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
8: Hoogstraten
6: aardbeien. It's a
9: Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.

0: Soms hè, moet je gewoon op het juiste moment op de juiste plek zijn. Berre heeft dat een paar dagen geleden nog eens bewezen, of misschien zelfs vooral gevoeld. Hij was toen in Londen om aan zijn muziek te werken en 's avonds, ja wat doe je dan? Ga je een pint pakken in de lokale pub? Bleek daar een open mic te zijn. Ja, Berre is wie hij is natuurlijk. Klimt op het podium, heeft daar een paar van zijn nieuwe nummers gezongen en wie bleek daar in het publiek te staan? Quentin Tarantino. De Quentin Tarantino, regisseur van de andere Hateful Eight, Pulp Fiction. Ja, Berre natuurlijk helemaal starstruck. En Tarantino, wat die was van.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Als jij benieuwd bent hoe Berre's nieuwe album klinkt, zondag 4 oktober, dan staat hij in de Botaniek in Brussel. Er zijn nog tickets.
1: Q.

Zoo. Terwijl Shakira in haar zoo zit, zit Anna in Tilbeek, maar vooral ook in de Q-app. Ze stuurt hier Sen. Heb jij nog een nummer dat ik extreem luid kan zetten en nog harder kan meezingen? Anna...

0: Interrail-verbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
1: Eén over zeven nieuws krijg je van Bart. Goedenavond.
2: Goedenavond. Een ongeval tijdens een auto-happening in Avelgem. Daar is een auto in het publiek gereden. Daarbij is een meisje zwaar gewond geraakt, maar ze is niet in levensgevaar. Het gebeurde tijdens rondritten op die happening, zegt Jana de Wulf van de politie.
3: Het is eigenlijk tijdens een van die rondritten dat een voertuig daar uit de bocht is gegaan en er eigenlijk in het publiek is gereden en een aantal slachtoffers heeft gemaakt. Er is op dit moment sprake van 6 gewonden. 5 slachtoffers zijn licht gewond en 1 slachtoffer is zwaar gewond.
2: De bestuurder is opgepakt. In ons voetbal is Westerlo met 0-2 gaan winnen op het veld van Sint-Truiden. Westerlo springt zo over Sint-Truiden naar de 8e plaats in de stand. STVV staat 11e. Op dit moment is de wedstrijd Club Brugge Racing Genk aan de gang. Na een half uur spelen staat Club Brugge 1-0 voor. De Zwitserse Marlène Reusser is wereldkampioen tijdrijden bij de vrouwen. Ze was in Montreal in Canada 40 seconden sneller dan de Britse Zoe Bechstedt. De Duitse Koch werd 3e. Lotte Kopecky eindigde als 6e en kijkt vooral uit naar de wegrit volgend weekend.
4: Ja, ik ben gewoon blij met het gevoel dat ik vandaag had. En, ik hoop gewoon komende dagen frisser en frisser te worden. Om een paar mooie intensieve prikkels te geven en dan ben ik heel benieuwd naar zaterdag.
2: Intussen zijn de mannen aan hun tijdrit begonnen. Topfavoriet Remco Evenepoel start als laatste om 8:30. Hij kan zijn 4e wereldtitel winnen. Vanavond zonnige perioden en ook vannacht opklaringen. Morgen veel zon, afgewisseld met wat wolken en maxima tot 20 graden.
1: 2 over 7, 3 plekken waar jij nog vertraagt onderweg. Richting Brussel is dat op de E40 tussen Ternat en Groot-Bijgaarde. De weg is daar afgesloten, je verliest daar 11 minuten op dit moment. Ook richting Brussel E411 tussen Hoeilaert en Jezus-Eijk 7 minuten aanschuiven. En richting de grens met Frankrijk op de E40 tussen Middelkerken en Jabeke 8 minuten erbij daar. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 7 minuten.

0: denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
1: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
2: Nog even, alles goed.
1: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
3: Come on.
1: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
4: Het is British Week bij Mini. Dus,
5: keep left.
4: Als je ons komt bezoeken, zeg gerust
5: a blimey.
4: Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral,
5: keep calm.
4: Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.

0: Morgen XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar 7,49 €. Aldi, altijd slim.
1: Mama, is mijn brood al klaar?
2: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
3: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
1: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
4: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste. Hoogstraten. Na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien.

0: Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. In Avelgem in West-Vlaanderen is een auto in het publiek gereden tijdens een auto-happening. Daarbij is een meisje zwaar gewond geraakt, maar ze is niet in levensgevaar. Het gebeurde tijdens rondritten op die happening, zegt Jana de Wulf van de politie.
2: Het is eigenlijk tijdens een van die rondritten dat een voertuig daar uit de bocht is gegaan en er eigenlijk in het publiek is gereden en een aantal slachtoffers heeft gemaakt. Er is op dit moment sprake van 6 gewonden. 5 slachtoffers zijn lichtgewond en 1 slachtoffer is zwaar gewond.
1: De bestuurder is opgepakt. In Duitsland heeft de extreemrechtse partij AfD de deelstaatverkiezingen gewonnen in Mecklenburg-Voorpommern in het oosten van het land. Volgens de exit polls verdubbelt AfD zijn score en komt uit op 38%. In Berlijn is het extreemlinkse Die Linke de grootste partij met 26%. In Montreal in Canada is het WK tijdrijden aan de gang. Topfavoriet Remco Evenepoel rijdt als laatste. Hij start om 8:30. Bondscoach Serge Pauwels zit straks in de volgwagen en ziet geen stress bij zijn kopman.
3: Ik denk dat hij zo'n tijdrit echt probeert te benaderen als elke andere tijdrit. En dat is dat vaste regime dat straks eigenlijk nu al gestart is. Maar zo vanaf het moment dat hij ook op de rollen gaat, is dat per minuut uitgekiend en gaat hij gewoon doen wat hij normaal is.
1: Bij de vrouwen ging de overwinning naar de Zwitserse Marlene Reusser. Lotte Kopecky werd 6e. Droog met opklaringen vannacht en het koelt af tot 1 graad of 12. Morgen veel zon, af en toe wat wolken bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen blijft het vrij zonnig bij maxima tot 23 graden.
0: Music.

Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be. Q Music.

0: van 9 uur.
1: Goedenavond. Morgen houdt premier Bart De Wever begrotingsoverleg met zijn vicepremiers. Ze moeten op zoek naar 10 miljard euro. De Wever heeft een startnota opgesteld met een hele reeks mogelijke maatregelen. Wedstrijdjournalist Rob van Herk.
2: Het is de strategie van De Wever om niet te veel in zijn eigen kaarten te laten kijken. Dat heeft hij bij vorige begrotingsrondes wel gedaan. Zelf een voorstel op tafel gelegd en hier zegt hij nu, kijk, dit zijn de maatregelen, maar beste heren ministers, zeg jullie maar eens hoe jullie ernaar kijken, hoe jullie die 10 miljard willen zoeken.
1: In Duitsland heeft de extreemrechtse partij AfD de deelstaatverkiezingen gewonnen in Mecklenburg-Voorpommeren, in het oosten van het land. Volgens de exitpolls verdubbelt AfD zijn score en komt uit op 38%. De CDU van bondskanselier Merz haalt er amper 5%, het slechtste resultaat ooit. In Berlijn is het extreemlinkse Die Linke de grootste partij met 26%. En in ons voetbal heeft Club Brugge een ruime overwinning behaald tegen Racing Genk. Het werd 3-0. Club Brugge is derde in de stand op 1 punt van leiders Union en A-Gent. Racing Genk staat 10e. Droog met opklaringen vannacht en het koelt af tot een graad of 12. Morgen veel zon, af en toe wat wolken bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen blijft het vrij zonnig bij maxima tot 23 graden.

0: is Q. Het nieuws van 10 uur. Goedenavond. Remco Evenepoel is voor de vierde keer wereldkampioen tijdrijden. Hij haalde het overtuigend in Montreal in Canada. Hij was 57 seconden sneller dan de nummer 2, de Italiaan Filippo Ganna. De Fransman Paul Sexas was derde op 1 minuut 13. Alex Segaert werd 11e. Hij is trots op zijn eigen prestatie, maar zeker ook op die van Remco.
1: Dat is een absolute klasse. Als je het 4 jaar op rij zo gemakkelijk ook voor elkaar speelt, dan zijn een hele grote kampioen. Met een pet vooraf, chapeau Remco.
0: In ons volgende nieuws hoor je ook een reactie van Remco Evenepoel zelf. Morgen houdt premier Bart De Wever begrotingsoverleg met zijn vicepremiers. Ze moeten op zoek naar 10 miljard euro. De Wever heeft een startnota opgesteld met een hele reeks mogelijke maatregelen. Wedstrijdjournalist Rob van Herk.
2: Het is de strategie van De Wever om niet te veel in zijn eigen kaarten te laten kijken. Dat heeft hij bij vorige begrotingsrondes wel gedaan. Zelf een voorstel op tafel gelegd en hier zegt hij nu, kijk, dit zijn de maatregelen, maar beste heren ministers, zeggen jullie maar eens hoe jullie ernaar kijken, hoe jullie die 10 miljard willen zoeken.
0: Het kernkabinet komt morgen om 10 uur samen. In Rusland komt Verenigd Rusland als winnaar van de parlementsverkiezingen uit de bus, zoals verwacht. Het is de partij van president Poetin. Volgens de exit polls haalt Verenigd Rusland 49,4% van de stemmen. Alle partijen die meededen aan de verkiezingen steunen de oorlog in Oekraïne. In ons voetbal heeft Club Brugge een ruime overwinning behaald tegen Racing Genk. Het werd 3-0. Club Brugge is derde in de stand op 1 punt van de leiders Union en AA Gent. Racing Genk staat 10e. KV Kortrijk haalde zijn eerste punten van het seizoen. Het won met 1-0 van Beveren. Kortrijk staat nu 16e, Beveren 9e. En de plantjesverkoop van Kom op tegen kanker heeft dit weekend ruim 3,3 miljoen euro opgebracht, een recordbedrag. Dat laat de organisatie zelf weten. Afgelopen weekend gingen naar jaarlijkse gewoonte honderden teams op pad om plantjes te verkopen. De opbrengst gaat naar kankerpreventie, onderzoek naar behandelingen en betere zorg voor mensen met kanker. Droog met opklaringen vannacht en het koelt af tot een graad of 12. Morgen veel zon, af en toe wat wolken bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen blijft het vrij zonnig bij maxima tot 23 graden. Music.

0: Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Remco Evenepoel is voor de vierde keer wereldkampioen tijdrijden. Hij haalde het overtuigend in Montreal in Canada. Hij was 57 seconden sneller dan de nummer 2, de Italiaan Filippo Ganna. De Fransman Paul Sexas was derde op 1 minuut 13. Evenepoel is uiteraard tevreden over zijn wedstrijd.
2: Van in de start had ik wel het gevoel dat ik volledig in controle was over het parcours. Bochten verliepen perfect. De lange rechte stukken waren ook echt heel stabiel en stevig. Dus ik denk dat het globaal gezien een van mijn beste tijdritten was, denk ik.
1: Evenepoel wordt voor de vierde keer wereldkampioen. Hij evenaart zo het record van Fabio Cancellara en Tony Martin. Hij is wel de eerste die vier keer op rij wint.
2: Het is sowieso speciaal om als enige vier keer op rij te winnen met toch vier heel verschillende parcoursen. Dat toont toch aan dat ik de discipline gewoon echt wel goed beheers. Maar ik denk om echt te zeggen, beste aller tijden zal ik volgend jaar moeten winnen.
1: Alex Zegaert werd vandaag elfde. Vlaams parlementslid Egbert Lachaert verlaat de partij Anders. Dat laat hij weten op sociale media. Hij zal voortaan als onafhankelijke zetelen. Lachaert werd vorige week opzij gezet als fractieleider voor Anders in het Vlaams parlement. Eerder was hij ook ruim 3 jaar lang voorzitter van de partij. En in ons voetbal heeft KV Kortrijk zijn eerste punten van het seizoen behaald. Het won met 1-0 van Beveren. Kortrijk staat nu 16e, Beveren 9e. Eerder op de avond won Club Brugge met 3-0 van Racing Genk. Club staat 3e op 1 punt van de leiders Union en AA Gent. Droog met opklaringen vannacht en het koelt af tot een graad of 12. Morgen veel zon, af en toe wat wolken bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen blijft het vrij zonnig bij maxima tot 23 graden.

0: Dit is Q. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Remco Evenepoel is voor de vierde keer op rij wereldkampioen tijdrijden. Hij was 57 seconden sneller dan de nummer 2, de Italiaan Filippo Ganna. De Fransman Paul Sexas was derde op 1 minuut 13.
2: Van in de start had ik wel het gevoel dat ik volledig in controle was over het parcours. Bochten verliepen perfect. De lange rechte stukken waren ook echt heel stabiel en stevig. Dus ik denk dat het globaal gezien een van mijn beste tijdritten was, denk ik.
1: Alex Seegaert werd 11e.
3: Content met de tijdrit dat ik gereden heb. Bewust niet te zot vertrokken. Dat ik nog wat over had voor het slot. En dat voelde ik echt wel. Het gevoel was echt wel goed. Daar ben ik heel tevreden mee. Het ging natuurlijk net iets mooier. Je moest het dan met een top 10 afsluiten. Maar eerlijk gezegd ben ik wel trots op de prestatie die ik geleverd heb.
1: Vlaams parlementslid Egbert Lachaert verlaat de partij anders. Dat laat hij weten op sociale media. Hij zal voortaan als onafhankelijke zetelen. Lachaert werd vorige week opzij gezet als fractieleider voor Anders in het Vlaams parlement. Eerder was hij ook ruim 3 jaar lang voorzitter van de partij. En de Oekraïense president Zelensky en de Amerikaanse president Trump zullen elkaar binnenkort ontmoeten in New York. Dat laat Zelensky weten. Hij verwacht dat die ontmoeting veel kan veranderen. Het is niet duidelijk wanneer die zal plaatsvinden. De komende week zijn veel regeringsleiders in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Droog met opklaringen vannacht en het koelt af tot een graad of 12. Morgen veel zon, af en toe wat wolken bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen blijft het vrij zonnig bij maxima tot 23 graden.

0: sounds better with you.
1: Q Music.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.